NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee. Vanavond om 8 uur Ein Deutsches Requiem van Brahms. In het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
5: Sloopmelk.
4: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
5: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
2: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd, beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
3: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
4: What can the England fans look forward to now?
3: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
1: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
11: Klinkt als een soort spookverhaal.
12: Ja, is nog gebeurd.
10: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
6: Wanneer je, zoals ik, zowel van voetbal als van tennis houdt, is het deze week gekkenhuis. 5 setters op Wimbledon, verlenging en penalties op het WK voetbal. Overeenkomst het gras, verschil the tone of voice. What a wonderful drop shot. Tot goal! Ik ben knockout.

0: Je hoorde tenor Zachary Wilder en hij speelde An den kleinen radioapparaat van Hans Eisler, want het is zijn geboortedag. Ja, goedemorgen en welkom aan den kleinen radioapparaat. Het is maandag 6 juli. We openen de kranten mee naar de Volkskrant met een indrukwekkende foto van ingestorte flats door de aardbeving in Venezuela. Nergens is de geur van de dood sterker dan hier, is de kop. En NRC die opent met de parlementaire enquête corona. Coronapas remde vaccinatiegraad, staat er. Die pas was omstreden en zorgde voor meer wantrouwen. Mensen die zich niet lieten vaccineren voelden zich daardoor echt uit de maatschappij gedrukt, als het dus al dus een arts. En het AD heeft een grote foto van de overleden schrijfster Marjan Berk, met daaronder de stem van de moderne vrouw als kop. Later in het krantenoverzicht meer over haar. Hier de stem van de klassieke muziek, Jacobus den Herder. Toch ook een moderne stem, toch jij als jongeling?
1: Ja, fijn dat je er weer bent.
0: Ja. Nou ja, ik ben welkom. Ik ben blij dat ik weer terug ben.
1: Heel goed.
0: Wat staat er op het programma?
1: Ja, van alles. We hebben romantiek, virtuositeit, een stukje contemplatie. Alles zit er allemaal in.
0: Voor elk wat wils, hè?
1: Zo is het.
0: Voor elk wat wils. Techniek is van Per van der Zanden, dus we hebben een gouden team. We gaan beginnen. Fijn dat je luistert. Welkom bij De Ochtend.

0: van Antonio Vivaldi hoorde je uit zijn concert voor fagot en strijkorkest, het derde deel. Fagotist was Sergio Azzolini en hij speelde dat samen met Auro Suave Cremona onder leiding van Diego Cantalupi. Ja, het is weer maandag en dan is het weer puzzelen geblazen. De opgave van het cryptogram luidt: die slechte violist is meer dan vitaal. Die slechte violist is meer dan vitaal. Weet je het of denk je het te weten? Stuur dan de oplossing. Dat mag tot 9:15 naar ons toe via de NPO Klassiek app. Oh nee, NPO Luister app, pardon. Ik ben even weg geweest. Dan slijt het er weer in, hè, die oude fouten. En je mag natuurlijk ook altijd mailen. deochtend@kro-ncv.nl. Jacobus, je zit al wel maar uit te lachen. Maar wat heb je voor een prijs?
1: Ja, nou, er valt niks te lachen. En ook geen slechte violisten in de prijs deze week. Het is een verrassingspakketje van twee albums.
0: Want jij krijgt gewoon door het hele jaar heel veel cd's toegestuurd.
1: We krijgen van alles gevraagd en ongevraagd op onze burelen.
0: Ja.
1: En we ruimen een beetje op. Want er zit echt heel veel moois tussen. Dus het is vaak nog vrij recent.
0: Ja.
1: Dus doe mee en dan maken wij een selectie van twee albums. Een beetje uiteenlopend. Dan
0: pakketje
1: krijg je een verrassing.
0: Ja, dus ik wens je heel veel succes.

0: Dat was German Brass en die speelde in het arrangement van Ich Ruf zu dir, Herr Jesu Christ van Johann Sebastian Bach. En het is 16 over 7, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat militair historicus Chris Klep. Altijd leuk om jou te spreken, Chris. Goedemorgen.
1: Dankjewel, wederzijds.
0: Ja, ik zag de NAVO-top komt eraan. Daar wil je het vast over hebben. Wat wil je erover zeggen?
1: Ja, zeker. Ja, ik zat even te twijfelen. Nu jij weer terug bent, moet ik het de hele uitzending over Taylor Swift hebben. Maar dan zal ik het even niet
0: over hebben. Ik heb niks met Taylor Swift.
1: Oh, gelukkig. Nee. Ja, ik zag de uitdrukking Taylor's Tsunami zag ik al voorbij komen. Dat vond ik een hele mooie.
0: Ja, ja.
1: Nee, de NAVO-top. Ja, de NAVO-top inderdaad deze week in Ankara, in Turkije.
0: Ja.
1: Trump, ja, wat gaat Trump doen? Dat is natuurlijk de eerste vraag. Hè. Gaat hij eindelijk wat steun geven weer aan Oekraïne? Nu zijn aandacht misschien is weer eens wat gericht is op Oekraïne. Mm-hmm. Maar ik vond eigenlijk in de marge, ja, je mag het misschien niet eens een marge noemen, vond ik een heel interessant bericht. En dat is dat Nederland heeft besloten om de automatische opvang van Oekraïense dienstplichtige mannen in Nederland stop te zetten vanaf maart volgend jaar.
0: Ja.
1: En dat vond ik een heel boeiend en ook wel heel principieel bericht eigenlijk. Want op dit moment is het zo onder een richtlijn die al in 2022 is ingevoerd, hè, dat Oekraïense mannen die zich in Nederland melden niet die hele lange asielaanvraag hoeven te doen. Dus die mogen eigenlijk ook gaan werken, die mogen onderwijs gaan volgen enzovoort enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk altijd een doorn in het oog geweest van president Zelensky, hè, die natuurlijk heel veel mankracht misloopt op die manier. 1 miljoen dienstplichtige mannen, hè, in de Europese Unie op dit moment, waarvan zo'n enkele tienduizenden in Nederland. En nou heeft Nederland eigenlijk voor het eerst, en ook in navolging van de meeste andere Europese Unielanden, gezegd van ja, dat gaan we dus in maart volgend jaar stopzetten.
0: Ja.
1: En dat verandert dus op dit moment nog niet zo heel veel. Maar het is wel weer een principiële stap in deze oorlog, denk ik. Ja.
0: En het is, je zou bijna denken, zijn de mannen al op? 1 miljoen zijn al gevlucht en zoveel zitten in het leger of zijn gesneuveld. Heb je daar enige overzicht over?
1: Nou, ja, kijk, als je ervan uitgaat dat Oekraïne ongeveer 40 miljoen, ruim 40 miljoen inwoners stelt. 1 miljoen dienstplichtige mannen zitten in de Europese Unie. Dus 4 miljoen Oekraïners zitten in landen van de Europese Unie. Dat is 10% van de bevolking.
0: Zo,
1: hè?
0: Ja.
1: Daar hebben we het eigenlijk over.
0: Ja.
1: En bovendien zijn het natuurlijk allemaal veel mannen in de dienstplichtige leeftijd. En dat is juist een probleem. Net als Rusland heeft Oekraïne natuurlijk hoge sneuvelcijfers. En die mannen moeten natuurlijk aangevuld worden.
0: Ja.
1: En ja, sorry dat ik het zo zeg, maar de wat hoger opgeleide en vaak mensen met een baan en een opleiding, juist die komen naar de Europese Unie toe.
0: Ja.
1: Dus dat is een enorme aderlating voor Oekraïne.
0: Ja. Goh, dat gaat maart volgend jaar in, inderdaad.
1: Dus het duurt nog even, maar de principiële stap is genomen. Ja.
0: Ja, duidelijk. En je had nog een bericht uit het AD, begreep ik.
1: Ja, klopt. Ik zat de column van Hans van Soest te lezen, de politiek verslaggever. En dat ging eigenlijk over het minderheidskabinet, Jette, en wat de toekomst van dat kabinet is. En toen haalden die de memoires aan van Jo Ritsen, de oud-minister van Onderwijs. Die kennen we nog wel, denk ik. Die heeft al een paar weken geleden zijn memoires uitgebracht, maar Hans van Soest haalt hem aan in zijn artikel. En dat vond ik wel heel leuk, omdat eigenlijk al onze kabinetten zijn de afgelopen jaren gebaseerd geweest op de gedachte dat je mensen kunt verheffen, hè? Dat je de maatschappij beter kunt maken met meer onderwijs bijvoorbeeld, meer diploma's. Dus dan zeg je eigenlijk meer diploma's is meer gelijkheid. Typisch maakbaarheidsgeloof natuurlijk. En daar maakt Jo Ritsen eigenlijk gehakt van die hele gedachte. Hij zegt juist het tegendeel is waar.
0: Oh.
1: En Hans van Soest haalt dat instemmend in zijn column.
0: En hoezo?
1: Want het is juist, dat klinkt inderdaad tegenstrijdig. Hè?
0: Yeah.
1: Want Ritsen zegt het is juist die diepere kloof tussen de opgeleide en de rest zou je kunnen zeggen. Die zorgt voor ongelijkheid. En zijn argumentatie is dan, de hoger opgeleide creëren hun eigen banen. Dat zijn de interim managers en de coördinatoren en die hele vergadercultuur en de leiderschapsgoeroes. En je kent het allemaal wel. En die hebben hun eigen circuit gecreëerd intussen. En het zijn juist uitvoerders, de praktisch opgeleide, zeggen we dan tegenwoordig, die minder zeggenschap krijgen over hun werk, minder inkomen hebben en dan juist het gevoel hebben dat ze minder meetellen. Dus in plaats van dat diploma's leiden tot meer gelijkheid, zorgt juist de diploma-kloof ervoor dat de maatschappij steeds verdeelder raakt.
0: Ja.
1: En als dat argument klopt wat Jo Ritsen aanhaalt en wat volgens mij Hans van Soest het wel eens is in het Algemeen Dagblad, dan hebben we natuurlijk wel een heel wezenlijk probleem.
0: Ja.
1: Want dan hebben we dus de afgelopen generaties niet alleen een kloof gecreëerd, maar ook hoe moet het dan nu verder? Want deze generatie of de komende generatie gaat het dan minder goed hebben dan de generatie voor hen. Ja, dat is natuurlijk nogal een redelijk fundamentele vaststelling die Ritsen doet in zijn memoires.
0: Ja. We moeten afsluiten, maar dit gaat dus veel meer om het theoretisch onderwijs dan het praktische. Hè? Want daar
1: absoluut,
0: wordt nu wel weer veel meer op ingezet, toch? Om die mensen.
1: Absoluut. Het doet een beetje, het doet een beetje denken aan de bullshit jobs van Rutger Wegman. maar goed, dat even te zeggen.
0: Goed, nou, dat was geen bullshit die jij verkocht, Chris Klip. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ik wens je een mooie dag.
1: Dankjewel, hetzelfde.

0: Ja, kenbaar, hè? Het groot dicté der Nederlandse taal. We zitten al helemaal klaar met onze pennen. Nee, hoeft niet hoor. Je hoorde een deel van een van de cello-concerten van Carl Philipp Emanuel Bach, gespeeld door Truls Möck. Cello samen met Le Violon du Roi, onder leiding van Bernard Labadie. 8:01, tijd voor het nieuwsoverzicht. Rusland heeft zware aanvallen uitgevoerd op Kiev. In de Oekraïnse hoofdstad werden meerdere gebouwen getroffen. Er vielen tenminste 7 doden. De burgemeester van Kiev meldt dat in hoogbouw mensen vastzitten tussen vuurhaarden. BNR-correspondent Joost Bosman.
1: Zelensky had er al zondagavond, gisteravond voor gewaarschuwd dat de Russen hiermee kwamen. Hij zei, dit is Poetin ten voeten uit. Het is vlak na de onafhankelijkheidsdag in Amerika en vlak voor de top in Ankara, die NAVO-top. En dan doet hij dit soort dingen.
0: Ja, de NAVO-top in Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint morgen. NOS-correspondent Gülsa Ersetin.
2: Als je kijkt nu wat er allemaal gebeurt in de wereld met een oorlog in Oekraïne, wat er allemaal gebeurt in Iran, heeft Turkije natuurlijk een sleutelrol vanwege zijn strategische ligging, maar ook een hele belangrijke rol, juist vanwege die defensieindustrie, waar Europa natuurlijk nu heel druk over praat, hoe zij zich moeten gaan ontwikkelen als ze niet meer zo gaan vertrouwen op Amerika.
0: Er is in Turkije ook kritiek. De oppositie wijst erop dat president Erdogan steeds meer macht naar zich toetrekt en oppositieleden gevangen zet. 5 jaar nadat Limburg te maken kreeg met hevige wateroverlast zijn er verregaande maatregelen genomen. In Vlodrop bijvoorbeeld hebben vrijwilligers een hoogwaterwacht opgericht. Maar of die gaat functioneren betwijfelt een van hen, Wim Tegels.
3: Onze organisatie streeft naar een draaiboek waar per perceel, per pand staat bij die debieten, dat is de hoeveelheid water die de roer dan gaat brengen, heb je die maatregelen nodig. Daar zijn we wel samen aan begonnen. Dan komen er nieuwe partners bij hoe dat werkt. In Nederland komt weer elder bij, die komt weer met hun eigen plannen. En in principe verzanden we in allerhande experimenten.
0: En die organisatie waar Tegels het bij NPO Radio 1 over had, was het Waterschap Limburg. Staatsbosbeheer gaat 6 bezoekerscentra sluiten. Ze zijn te duur. Maar in het buitencentrum Schorrelse Duinen, waar uitleg wordt gegeven over de natuur, kan de sluiting op weinig begrip rekenen.
4: Zonde, het is eigenlijk een middelpunt van de Schorrelse Duinen. Met educatie, met mensen die komen. Nou ja, zo zou je hier nu ook staan, een soort ontmoetingspunt.
5: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
6: Zou ik stom vinden. Ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
5: Wat doe je hier dan het liefst?
6: Kijken.
0: Vanuit de Schorrelse Duinen, je hoorde een verslag van de NOS. En weerverkeer is hier Jeroen Dirks. Jeroen, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen Andrea. In het noorden bewolkt met af en toe regen. Elders droog met zon. Grote verschillen dus in het land. Bij een zwak tot matige wind uit het westen wordt het 20 graden in het noorden tot 27 of 28 graden in het zuiden. Er staan 2 files die opvallen, allebei op de A16. Daar heb je echt pech. Breda richting Rotterdam voor Zevenbergse Hoek sta je al een half uur vast. En dan nog eventjes tussen Zwijndrecht en het knooppunt Terbrechtseplein. Opnieuw een vertraging van bijna 3 kwartier. Ja, en op datzelfde traject, eigenlijk daar pal parallel aan, rijden er nog steeds geen treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht.
8: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Annette Ebt, heerlijke Rossini, die ga ik in Hamburg aanstaande zondag horen. Nou, Annette, prachtig. Je hoorde natuurlijk van Rossini uit de Petite Messe Solennelle, het Kyrie Eleison, door het orkest de Chambre de Paris en Accentus onder leiding van Ottavio D'Antone.

0: romantiek op de maandagochtend. Prachtig, je hoorde het intermezzo uit het Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni. Uitgevoerd door het Orchestre de Paris onder leiding van Semyon Pirkov. Ondertussen heeft Lin een krantenoverzicht gemaakt en dat lees ik samen met Jeroen.
1: Speciale hypotheekregels voor ouderen kunnen ook starters helpen, schrijft Trouw. Veel senioren wonen nu in een koophuis dat eigenlijk te groot is of niet meer goed past bij hun levensfase. Maar verhuizen lukt vaak niet, omdat banken vooral kijken naar het pensioeninkomen.
0: Terwijl er vaak juist veel overwaarde in dat huis zit. Met soepelere regels kunnen ouderen makkelijker naar een kleinere of zorggeschikte woning verhuizen. En als die grote huizen vrijkomen, helpt dat ook jonge gezinnen en starters. Volgens experts is dit een vrij concrete manier om meer beweging te krijgen op de vastgelopen woningmarkt.
1: Zeg jij hun hebben? Nou, dat klinkt misschien fout, maar het is ook wel een beetje stoer, schrijft NRC. Nederlandicus Stef Grondelaars onderzoekt hoe accenten en taalgebruik meteen vooroordelen oproepen. Binnen een paar seconden denken we al te horen of iemand hoogopgeleid, aardig, rijk of juist cool is.
0: Ja, en dat zegt vaak meer over de luisteraar dan over de spreker. Een Gronings accent bijvoorbeeld krijgt weinig prestige. Een Marokkaans accent scoort juist hoog op Streetwise. En hun hebben, ja, daarmee profileer je je volgens Grondelaars als lekker non-conformistisch. Taal is dus niet alleen grammatica, maar ook imago.
1: In België woedt een flinke supermarktoorlog, schrijft de Volkskrant. En de hoofdrolspeler, Albert Heijn, die zet de boel op scherp met lage prijzen, stuntacties en winkels die ook op zondag open zijn. In Nederland staat AH niet per se bekend als een prijsvechter, maar over de grens speelt de keten ineens een heel andere rol.
0: Daar hebben concurrenten het zwaar mee. Delhaize winkels sluiten, supermarkt Colruyt, een Belgische supermarkt, moet steeds meer mee omlaag met de prijzen en andere ketens maken verlies. Voor klanten zijn de aanbiedingen aantrekkelijk, maar volgens experts zijn er simpelweg te veel supermarkten.
1: In Zuid-Frankrijk zorgen natuurbranden voor chaos op de weg, schrijft de Telegraaf. Campings zijn nauwelijks bereikbaar, toeristen worden omgeleid en door de rook is de zon bijna niet meer te zien. Ook navigatie-apps helpen niet altijd mee. Vakantiegangers rijden soms toch richting de afgesloten wegen.
0: Afgelopen nacht zijn in de regio duizenden mensen geëvacueerd en de brand heeft al een groot gebied verwoest. Honderden brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar dorpen en woningen. De tip van een Nederlandse oud-camping-eigenaar daar: volg vooral de hulpdiensten en niet blind je navigatie. Want bij natuurbrand is de snelste route niet altijd de veiligste.
1: Ja, dan heeft u het wellicht al gehoord. Schrijfster, actrice en levensgenieter Marjan Berk is overleden, meldt het AD onder andere. Ze werd 93 jaar oud. Berk begon ooit op het toneel, schreef later mee aan de succesvolle tv-serie Vrouwenvleugel en groeide uit tot een vaste stem in de Nederlandse huiskamer, onder meer met tientallen boeken en ruim 40 jaar columns.
0: Haar grote succes kwam pas na haar 50ste. Berk schreef over het gewone leven, gezinnen, relaties, rommel, ouder worden en vrolijk falen. Later won ze ook nog een miljoen in de lotto. Maar achter de geranium zitten was niets voor haar. Ze bleef schrijven, optreden en pleiten voor de krasse knar. Haar motto: doodgaan is geen prestatie, leven wel. En dat heeft ze zelf overtuigend bewezen. En dit is allemaal uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

Griekenheer Shostakovich, een stuk oorspronkelijk voor twee violen en piano, maar je hoorde even van Ginsven, saxofoon, Maria Milstein, viool en Helena Basilova, piano. Het cryptogram zal ik herhalen. De opgave luidt: die slechte violist is meer dan vitaal. Tot 8:45 kan je insturen. En wat gaan we in het tweede uur doen? Nou, Solvinity van DigiD, weet je nog? Sleept de Nederlandse overheid vandaag voor de rechter? Ja, hoezo, waarom, waarvoor? Onderzoeksjournalist Huib Modderkolk praat ons straks 8:15 bij. En tot het nieuws van 8:00 hoor je muziek van Georg Philip Telemann. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Ik ben Aldit Hunkar en samen met de makers van NPO Klassiek duik ik in de mooiste verborgen schatten.
2: Het goddelijke zit in dit geval in de piano.
3: En waarom dit een alto-bo is, ga ik je later vertellen.
1: En verhalen van de klassieke muziek.
2: Aldit, je gelooft het niet. Astor is aan de dood ontsnapt.
1: Oh jee.
3: Die had als bijbaantje schoonmaken in het consortium.
2: En dat loopt helemaal uit de hand.
1: Deze connectie had ik nooit gemaakt.
3: Het heeft ook iets verwachtingsvol, iets verlangens nog.
1: Luister nu, Aldit wil meer.
2: Altijd maar meer.
1: Altijd. Naar de podcast Aldit wil meer. Klassiek.
4: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch? Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
1: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In het Lalique Museum in de Elzas in Frankrijk zijn vermoedelijk zo'n 20 juwelen gestolen. De waarde zou enkele miljoenen zijn, melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won vannacht met 2-1 van Brazilië. De Noorse doelpunten kwamen van...
4: Vrij, Haaland. Haaland, maar een keer uithalen. Ho, ho, ho, ho. Jongen.
1: Erling Haaland scoorde 2 keer. Het is voor het eerst sinds het WK van 1990 dat Brazilië voor de kwartfinales is uitgeschakeld op het WK voetbal. Het weer, op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
5: Ik wist van Marjan Berk dat ze ooit 1 miljoen had gewonnen in de lotto. Maar ik wist niet hoe, en dat las ik nu in het AD. Tijdens een promotie-evenement liet ze zich namelijk door VVD-prominent Erika Terpstra een lotto-lot in de handen duwen. Koop nou gewoon, joh, zou het advies zijn geweest. En toen won ze dus die 1 miljoen, een echte kanjer, die Erika Terpstra. Maar even leuk wat ze ervan gekocht heeft. Onder andere een rode Saab Turbo voor zichzelf. Ja, vind ik ook wel een goeie. En een prachtige vleugel. Kijk, dat is nou een hele mooie besteding.

0: Totecchi, oftewel wals, een van de Antilliaanse dansen van en door Wim Statius Muller. En zo walsen we het tweede uur in. Goedemorgen. Je luistert naar de ochtend. Wat staat er vandaag te gebeuren? Nou, prinses Margriet bezoekt een zeilkamp voor kinderen en jongeren met kanker. Samen met artsen en verpleegkundigen zeilen die jongeren een week lang over het IJsselmeer. En het Franse parlement debatteert over de gevolgen van de hittegolf. Een aantal partijen vindt dat de regering niet goed was voorbereid op de extreme temperaturen van onlangs. En de hitte heeft aan duizenden Fransen het leven gekost. Het techbedrijf Solvinity en de Nederlandse overheid staan tegenover elkaar in de rechtszaal vandaag. De overheid wil niet dat een Amerikaans bedrijf Solvinity overneemt en daarmee ook DigiD in handen krijgt. Meer daarover om 8:15. En om 9:15 alvast een voorproefje van onze nieuwe podcast. En die heet Al dit wil meer klassiek. Jacobus praat ons bij. Jacobus, straks. Hè? Want jij bent
1: dat is
0: een van de makers.
1: Daar ben ik wel een beetje trots op.
0: Ja, dat kreeg je niet zo snel. Nou, leuk, dat gaan we om 8:45 horen. Ja, je luistert dus naar de ochtend. En dit is alweer het tweede uur. Tot 9:00 is dit dus de ochtend.

vijfde deel uit de suite uit Holbergs tijd van Edvard Grieg. Rigaudon heet dat deel, maar het is een arrangement door het Signum Saxofoon Quartet. En ik praat zo met Huib Modderkolk over die DigiD-affaire. Wat is er allemaal aan de hand? Maar nu eerst Bach.

0: De sarabande uit de eerste partita voor viool van Johann Sebastian Bach. Prachtig gespeeld door Isabelle Faust. Ja, nu weer terug naar de tijd van nu. Solvinity en de Nederlandse overheid staan namelijk vandaag in de rechtbank tegenover elkaar. Solvinity beheert het Nederlandse DigiD-systeem en een Amerikaans bedrijf wil het graag kopen. De overheid heeft daar een stokje voor gestoken en daar is het bedrijf het niet mee eens. Onderzoeksjournalist Huib Modderkok van de Volkskrant volgt het dossier. Goedemorgen, Huib.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom heeft de Nederlandse overheid deze overname verboden?
1: Ja, dat is een goede vraag, want officieel is dat niet bekend. Oh. Ja, dat is wel interessant. Kijk, wat er is gebeurd is, Solvinity was in Britse handen. Doet inderdaad het beheer van DigiD, maar ook van bijvoorbeeld Mijn Overheid. De digitale infrastructuur daarvan. Nou, daar zitten gevoelige gegevens in, bijvoorbeeld de belastingbrieven. Ja. En het was dus in Britse handen. Het werd gekocht door een Amerikaanse partij. Ja, en toen moest worden gekeken, is dit wenselijk? Nou, een bureau dat doet is het Bureau Toetsing Investeringen. Dat doet dat vaker. Dat heeft nog nooit eerder gezegd, we houden een overname tegen. Maar nu adviseerden ze de staatssecretaris om te zeggen, ja, we moeten het hier tegenhouden. Dus dat is heel bijzonder. Alleen dat advies is geheim. Mm. Het enige wat erover is gezegd is, er is een risico op het schaden van het publiek belang.
0: Ja, maar jij bent onderzoeksjournalist. Je hebt natuurlijk wel je vermoedens.
1: We hebben allemaal de vermoedens. De situatie met Amerika is veranderd. Ja. Sinds Trump daar weer aan de macht is, ja, zijn er toch wel zorgen dat hij technologie gebruikt om toegang te krijgen tot data, maar ook geopolitiek gebruikt. Dus dat er een angst is dat hij bijvoorbeeld iets tegenhoudt. Dus onlangs nog gebeurd met de nieuwe AI-modellen van Anthropic. Dat hij zegt, ja, dat mag de wereld niet gebruiken. Ja, en als je dan technologie gaat gebruiken die ook voor bijvoorbeeld Nederland essentieel is, kritieke infrastructuur is, ja, wil je dat dan in Amerikaanse handen hebben? Ja. Nou, daar is dus eigenlijk van gezegd. Dat vertrouwen we niet meer.
0: Nee.
1: En dat zit er dan achter.
0: Dat zit er achter. En wat zegt Solvinity zelf?
1: Ja, Solvinity, die willen allereerst weten, wat is nou de officiële redenering geweest? Maar ja, dat advies is dus geheim. Dus hebben ze voorgesteld aan de rechter, van, nou, laten we het dan achter gesloten deuren doen. Daar is de rechter niet in meegegaan. Dus het zal publiek zijn, maar misschien wel bepaalde onderdelen achter gesloten deuren. Overigens zijn er ook andere partijen die er dan weer bij mogen, zoals Privacy First en de Firewall. Dus ja, het wordt een. De rechter gaat. Solvinity wil eigenlijk weten, wat is hier nou aan de hand en is dit goed gegaan?
0: Ja.
1: Mogen wij inderdaad niet verkopen aan het Amerikaanse Kindrel?
0: Ja, want voor hun is het natuurlijk een strop als dit allemaal niet doorgaat, neem ik aan.
1: Ja, voor hun is het heel vervelend.
0: Ja.
1: En voor Kindrel is het natuurlijk ook heel vervelend. En tegelijkertijd, hier zie je ook wel de spanning. Het is dus echt uniek dat het is gebeurd. Het is ook niet eerder voorgekomen. En je zou het eerder verwachten bij landen als Rusland en China.
0: Ja.
1: Dus het is voor de staatssecretaris ook wel politiek lastig manoeuvreren.
0: Ja. Ja.
1: Want je wilt de Amerikanen niet te veel voor het hoofd stoten.
0: Nee.
1: Dus je ziet ook aan alle kanten dat dat maar gepaaid moet worden.
0: Ja, ja. Nou, duizelt mij al wel een beetje met al die namen, maar is er een alternatief? Hoe wordt daar naar gekeken?
1: Een alternatief voor Solvinity?
0: Ja.
1: Nou ja, dat is een goede vraag. DigiD blijft nog voorlopig eventjes bij Solvinity. Dus er is nog even tijd. Er is altijd de mogelijkheid van Europese partijen. Die hebben zich ook wel aangeboden, ook Nederlandse partijen. Ja, dat zal nu bekeken moeten worden.
0: Ja.
1: Maar Solvinity zegt dus eerst van ja, we willen eerst even afwachten of dit besluit, of dit allemaal wel goed is gegaan.
0: Ja, en hoe belangrijk is deze rechtszaak voor de Nederlandse digitale toekomst?
1: Nou, dat is eigenlijk wel best wel belangrijk. Want kijk, er is een staatssecretaris van digitale soevereiniteit. De Tweede Kamer, maar ook maatschappelijk, wil dat Nederland zich kritischer gaat opstellen richting bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Om die technologie daar een beetje weg te houden. Ja, als er dan zo'n besluit wordt genomen en een rechter draait dat terug, dan helpt dat natuurlijk niet. Ja, dus dit is wel echt een belangrijke zaak.
0: Ja, nou, we blijven het volgen. Dankjewel, Huib Modderkok, onderzoeksjournalist van de Volkskrant. En vandaag is dus die rechtszaak van de Nederlandse overheid tegenover Solvinity. Dankjewel.

The Poet Acts heet dit stuk uit The Hours van Philip Glass. Gespeeld door Christian-Pierre Lamarca cello samen met leden van het orchestre de Paris. Het cryptogram, nou jullie zijn goed in vorm op de maandag. De opgave is, die slechte violist is meer dan vitaal. Maar je hebt allemaal nog kans om dat mooie verrassingspakket te winnen. Dus stuur hem in.

0: voor alle Annemaries. Dit stuk heet Per Anna Maria van Antonio Vivaldi. Hoorde je het derde deel? Théotime Langlois, de Zwarte, was de soliste samen met Les Ombres onder leiding van Sylvain Sartre. Precies 8:30, dus tijd voor het nieuwsoverzicht van maandag 6 juli. Het wordt spitsroedelopen voor minister Sjoerdsma op zijn handelsmissie naar China. Morgen praat hij met zijn Chinese ambtsgenoot over Taiwan en de exportbeperkingen voor de Nederlandse chipmachinemaker ASML. Maar er staat meer op de agenda, zegt NOS-correspondent Laura van Meegen.
1: De steeds grotere spanningen over handel tussen de EU en China, waar Nederland ook middenin zit. Want Nederland is na Duitsland de grootste exportlocatie van Chinese goederen en maakt zich in Brussel ook hard voor strengere maatregelen tegen de ongekende groei in Chinese export naar Europa.
0: Of er ook ruimte is om te praten over de mensenrechten in China is onduidelijk. De Great Barrier Reef komt voorlopig niet op de lijst van bedreigd werelderfgoed. UNESCO had het grootste koraalsysteem ter wereld op die lijst willen zetten, maar ziet ervan af omdat Australië zich inzet om de waterkwaliteit te verbeteren. De Australische regering is daar blij mee. NOS-correspondent Meike Weijers.
2: Er komen ieder jaar zo'n 2 miljoen mensen naar de deelstaat Queensland, waar je naar het RIF kunt gaan. Ruim 5 miljard euro aan inkomsten voor de Australische economie ieder jaar. Dus de angst is er bij de Australische regering dat als het RIF wordt gezien als bedreigd, dat dan ook minder mensen die reis gaan maken.
0: UNESCO zegt wel bezorgd te blijven over het RIF, vooral omdat het door klimaatverandering zwaar bedreigd wordt. Het is vooralsnog een raadsel waarom het stroomnet in Tilburg gisterochtend totaal overbelast werd. Er was in één keer zo'n piek in de stroomvraag dat de netbeheerder de hele boel uitzette. 10.000 aansluitingen kregen een kwartier lang geen stroom. Wat de piek veroorzaakte, wordt nu uitgezocht. Een woordvoerder bij de NOS.
3: Een datacenter zat überhaupt niet in het getroffen gebied. Kan de oorzaak sowieso niet zijn. En helaas hebben wij wel te maken met wietplantages. Maar wietplantages die dit soort effecten zouden hebben, die moeten wel zo groot zijn dat voor die tijd ze wel tegen de lamp gelopen zijn.
0: Het onderzoek wat dan wel de stroompiek veroorzaakte, gaat nog even duren, zegt de woordvoerder. Vliegende inktvissen, vliegende hamsters, zelfs een levensgrote krab in de lucht en felgekleurde draken. Het vliegerfeest in Callantsoog trok het afgelopen weekend duizenden bezoekers. Er was nauwelijks zon, maar de stevige wind uit zee maakte het feest alleen maar groter, is te horen bij NH Nieuws.
4: Het is zo leuk, ja, zo de moeite waard.
5: Ik vind het heel mooi. Nou ja, ze hebben veel kleuren. Het zijn ook leuke karakters en zo.
6: Het is ook de verhalen die mensen hebben, hè, en die komen kijken en de verwondering, de kleine kindjes, maar ook de ouderen, die staan echt te kijken van wat is dit zo? Hoe kan dit vliegen?
0: Ja, het vliegerfeest in het Noord-Hollandse kustplaatsje beleefde zijn 7e editie. En voor weer een verkeer is hier aangevlogen. Jeroen Dirks.
7: Ja, kleurrijk. In het noorden bewolkt en af en toe regen. Verder zonnig vandaag. Bij een zwak tot matige westelijke wind wordt het 20 tot 27 graden. Veel gedoe op de weg en op het spoor. 250 kilometer file, ondanks de vakantie in het noorden die begonnen is. De A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat voor knooppunt Ridderkerk 5 kilometer. Maar je bent een uur langer onderweg. En ook de A17 Roosendaal richting Dordrecht, daar is gedoe voor het knooppunt Noordhoek. Het is druk en je bent een kwartier langer onderweg. Dan rijden er tussen Alphen aan de Rijn en Gouda geen treinen. Komt door een seinstoring. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Zaandam rijden ook geen treinen. Dat komt door een storing in een tunnel. En de beide storingen duren nog eventjes. En tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden ook geen treinen. Dat weten we sinds het gedoe met die kabelgoot van vorige week. Dat komt door herstelwerkzaamheden. Er rijden wel bussen en dat duurt tot morgenochtend.
8: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: De beroemde regendruppelprelude van Frédéric Chopin, gespeeld door Jan Lisetsky. Ja, we gaan naar een culturele tip, een beetje in eigen huis. Want klassieke muziek die je gehoord moet hebben en de verhalen daarachter. Je vindt het vanaf vandaag in de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek, uitroepteken. Collega Aldit Hunkar, je weet het, zit hier ook vaker. Die duikt in meesterwerken, verrassende feiten en persoonlijke luistertips. We gaan even naar de promo luisteren.
1: Ik ben Aldit Hunkar en samen met de makers van NPO Klassiek duik ik in de mooiste verborgen schatten.
2: Het goddelijke zit in dit geval in de piano.
3: En waarom dit een althobo is, ga ik je later vertellen.
1: En verhalen van de klassieke muziek.
2: Al dit, je gelooft het niet, Astor is aan de dood ontsnapt.
1: Oh jee.
3: Die had als bijbaantje schoonmaken in het conservatorium.
2: En dat loopt helemaal uit de hand. Die première mislukt.
3: Badum-pum-pum-pum.
1: Deze connectie had ik nooit gemaakt.
3: Het heeft ook iets verwachtingsvol, iets verlangens nog.
1: Ik heb echt zulke bergen kippenvel op dit moment. Luister nu. Al dit wil meer.
2: Altijd maar meer.
1: Altijd. Naar de podcast Al dit wil meer. Klassiek. Zullen we het daarop houden?
3: Nee, nu wil ik meer.
1: Nu wil jij meer.
0: Jeetje, dit klinkt goed zeg. Ik wil gelijk luisteren.
2: Want
0: enorme cliffhangers. Jacobus, je zit naast me. Jij bent een van de makers. Je hoorde Karel Den Hertog, en Teun Fauwer ook.
2: Ja.
0: En al dit natuurlijk. Wat is de bedoeling?
2: Het uitgangspunt is dat Al dit Hunkar, die heeft in haar leven op heel wat plekken op de wereld gewoond, over de hele wereld. En daar ook eigenlijk allerlei muzikale invloeden meegemaakt. Dus ze is heel erg liefhebber van klassieke muziek. En ze weet van alles een klein beetje. En ze wil meer. Hè. Ze wil daarin duiken van wat zit er achter dat bekende werk.
0: En een beetje Juice-verhalen.
2: Dus het is inhoud en ook wel een beetje de mooie verhalen.

0: rondom een compositie of een componist. En daarvoor heeft ze dus ons, deze drie muzieksamenstellers, aan haar zijde. Dus elke week bij Tourbeurt is er iemand aan de beurt.
1: Ja.
0: En heel veel stukken uit de klassieke top 400 komen voorbij. Dus je kan elke week, krijg je in een halve uur, krijg je een indruk van een compositie, wat er allemaal achter zit. We tippen ook bijvoorbeeld, als je iets heel mooi vindt, waar je er ook naar zou kunnen luisteren, wat minder bekend is, maar heel de moeite waard.
1: Ja.
0: En vandaag staat de eerste aflevering online, sinds vanochtend. Dus elke maandagochtend komt die in de NPO Luister app of elke andere podcast app die je wil. En we zijn afgetrapt met de 9e symfonie van Antonín Dvořák. Beroemd, hè? Echt een beroemd
1: werk natuurlijk. Ook een klassieker eigenlijk, ja.
0: En daarin is Karel den Hertog aan de beurt. En die neemt al dit aan de hand. En praat met haar dus over die symfonie. Want Antonín Dvořák is naar Amerika vertrokken. Hè? Een bekend verhaal natuurlijk wel. En ontmoette daar bijvoorbeeld een zwarte man, Burley. En die leerde hem eigenlijk allemaal spirituals. Hè? Dus de muziek van daar. Ja. Die hebben hun weg gevonden naar die 9e symfonie. Ik heb even een klein fragmentje bij me, waarin je dus even hoort hoe Karel dat uit de doeken doet.
2: Misschien wel het meest verwijzing naar die spirituals is het derde thema, ook uit het eerste deel. Laten we eerst eens even horen. De fluit introduceert dat derde thema.

0: Ja.
1: Ja.
0: Jij hoort connectie, toch?
1: Het is dat je het me laat horen. Deze connectie had ik nooit gemaakt.
0: Nee, nog één keer dat fluitthema, ja? Dat we het weer even Dvorak horen.
1: Ja. Swing low, sweet chariot.
0: Yes.
1: Ja, coming for to carry me home.
2: Nou, wat mooi is dit, is prachtig, al. Hè? Ja, ja, ja, ja. En je zei net om 7:00. Ik ben er eigenlijk wel een beetje trots op. Wat is er zo verrassend aan? Want jullie hebben natuurlijk wel bekende stukken genomen. Maar
3: ja,
2: er zit toch een twist bij.
3: Ik denk
2: die
3: dat
2: al
3: het
2: dit
3: heel
2: ook
3: weer, levendig geworden is. Ja. Tenminste, we hebben ze nog niet allemaal opgenomen. Maar we hebben nu een aantal zo opgenomen voor de zomer. Want hij gaat nu dus elke week vanaf nu te beluisteren. En ik denk dat inderdaad de interactie tussen ons en al dit is leuk geworden. En er zit echt wel veel informatie, ja, in waar je iets mee kan. Maar de toon, maar er zit gewoon prachtige muziek in die ook de ruimte krijgt. Dus ik ben er blij mee.
2: Ja, leuk. Nou, voor de luisteraar, ik ga ook luisteren. De podcast heet Al Dit Wil Meer, klassiek. Vanaf nu te vinden in de NPO Luister-app en ook via de andere bekende podcastkanalen.

0: Zo, dit was natuurlijk negende symfonie van Antonín Dvořák uit de Nieuwe Wereld, het eerste deel. Die dus, dat weten we nu ook, al geïnspireerd is op spirituals, Amerikaanse spirituals. En je kunt er meer over horen in die podcast van Aldit Hunker. Aldit wil meer, stippeltje, stippeltje, klassiek. Ja, nu de opgave van het cryptogram. Die slechte violist is meer dan vitaal. Daar hadden eigenlijk bijna iedereen had het goed. Eén iemand zei valsspeler. En een ander iemand zei kras. Ja, dat is het allemaal net niet. Dus heel veel goede oplossingen. Dank daarvoor. Maar Wolter Seuntjes, die sprak het in.
1: Goedemorgen, Andrea. Ik denk dat ik het weet vandaag. Iemand die meer vitaal is, die is meer dan kras. Oftewel, krasser. Een slechte violist is ook een krasser. Met andere woorden, de antwoord voor vandaag is krasser. Dankjewel. Goeiedag.
0: Ja, goeiedag, Wolter. Dankjewel. En helemaal mooi uitgelegd, krasser. Jij krijgt dat verrassingspakket. Ja, en kras of niet, hij staat gewoon weer naast me, Ab Nieuwdorp.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, André. Goedemorgen. Ja. Wat gaat de ochtend, wat gaat de klassieken brengen?
2: Ja, het is eigenlijk een beetje voor de voeten weggemaakt, maar wat krasse knarre muziek natuurlijk. En een heel fijne Bach zometeen hoor. Echt een jubelende Bach om de maandag verder voor te zetten.
0: Ja. Dan blijven we vooral luisteren. Morgen ben ik hier weer. Ik wens iedereen een prachtige dag. En ja, we kijken Jacobus met wat sluiten we af.
3: Vrouwelijke klezmermuziek door Martin Frust.
0: Ah, daar sluiten we mee af. Dank Jacobus, dank Per. En nogmaals, fijne dag.

0: Het is zo leuk. Ja, zo de moeite waard.
1: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee. Vanavond om 8 uur Ein Deutsches Requiem van Brahms. In het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor jezelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Vers aan tafel, vers aan tafel.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
10: Vers aan tafel.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers aan tafel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
2: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
1: Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zijn windsnelheden van meer dan 240 km per uur gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
3: I've just got married, I'm only 6 months in.
4: But if it goes tits up, let's just pretend.
3: Oh, Kylie, clearly.
4: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
3: All of the above.
4: All right, it's a triple.
3: She's terrific.
4: All right, that's fair.
1: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt met in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
9: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Goedemorgen en hartelijk welkom deze maandagse klassieken. Begin ik met muziek van Johann Sebastian Bach.

een jubelende Bach om deze maandagse klassieke maandag 6 juli mee te openen. Dit was de Concertsatz, gespeeld door de Berliner baroksoliste onder leiding van Reinhard Goebel. Nogmaals van harte welkom. Fijn dat je luistert straks. Prachtige muziek over een bijzondere verbintenis. En nu niet minder bijzondere muziek. Het is eigenlijk een mini-pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart in slechts 9 minuten. De rondo voor piano en orkest. Snel, langzaam snel. Gespeeld door Ariel Lagny en het orkest uit de stad van Mozart uit Salzburg.

Ariel Lanyi en het Mozart Orkest uit Salzburg onder leiding van Howard Griffiths in muziek van Mozart. En geloof het of niet, op dat moment kwam er ook nog een Mozartkoeken de studio binnen gewandeld. Dat wil zeggen, nou ja, niet gewandeld, werd getrakteerd op Mozartkoeken door collega Karin, want die was in Salzburg. Het komt allemaal bij elkaar, ja, op deze ochtend. Daarover gesproken trouwens, nu muziek die ik gisteren ook liet horen. Natuurlijk niet hier op NPO Klassiek, niet in de klassieken, want wij zijn er van maandag tot en met vrijdagochtend. Maar het was tijdens het familieweekend waarop het 50-jarig huwelijk van mijn schoonouders vierde met kinderen en kleinkinderen en wat huisdieren erbij. Het is het lied This Marriage van Eric Whitaker. En voor de tekst greep de Amerikaanse componist ver terug, bijna 800 jaar, naar de Persisch dichter Rumi. En de tekst is een zegenbede. Het leest een beetje als teksten uit het Bijbelboek Hooglied. Mogen dit huwelijk gezegend zijn, zoet als melk en honing, vruchtbaar als een dadelpalm. Beelden van overvloed, van groei, van iets dat wortels schiet en vrucht draagt. En op het einde doet de dichter iets bijzonders. Rumi schrijft: ik heb geen woorden meer om te beschrijven hoe twee zielen zich vermengen in één huwelijk. Ja, de dichter, de man van de woorden dus, die geeft het op. Het is te groot. En waar de woorden dan even tekort schieten, dan klinkt de muziek.

woorden tekortschoten, klonk de muziek, werd er geneuried de laatste mate in dit lied This Marriage van Eric Whittaker, gezongen door Polyphony onder leiding van Stephen Layton.

cellist Gauthier Capuçon in de barcarolle uit Les Contes d'Hoffmann van Jacques Offenbach. Komend seizoen, dan speelt hij trouwens bij het Nederlands Philharmonisch Orkest, soleert hij daar. En dan speelt hij het celloconcert van Edward Elgar. Maar hier was Gauthier dus te horen in de muziek van Jacques Offenbach, samen met het Kamerorkest van Parijs onder leiding van Lionel Bringuier.

Drie delen uit het ballet De Notenkraker. Chocolade, lekker ook bij de koffie en bij de thee. De dans van de suikerfee, niet te veel suiker in de koffie. En daarvoor de tweepak, de Russische dans. Muziek van Tchaikovsky door Septura.

0: kettingreactie.
1: De rubriek waarin je met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. En we zitten volop in het fruit. Niet zozeer het laaghangend fruit, daarvoor is het nog helemaal niet het seizoen. Maar we nemen al een voorschot op de appeloogst, dat sowieso wel. Ja, afgelopen vrijdag was het De Appelboom van Harry Banning, componist op tekst van Rutger Kopland. Laten we even teruggaan naar afgelopen vrijdag.

0: Ja, afgelopen vrijdag de appelboom. Dat was deze appelboom. We blijven wel in de appelboomgaard ronddwalen. Dat doen we onder andere dankzij Martijn uit Rotterdam. Heeft zelf een tuin vol appelbomen en ook een perenboom erbij. Dit voorjaar gelukkig weer in volle bloei. En hij schrijft, als ze zo bloeien, dan weet je, dan moeten ze straks later in het jaar ook geplukt worden. En dan kom je in het Nederlands als vanzelf uit bij het lied van Toon Hermans. Die is al klaar met plukken, die heeft de appels al liggen. En die liggen op de tafel sprei. En Martijn was niet de enige. Jos Lindemans was ook fan van dit lied, is fan van het lied. En dan is er ook nog de inzending van Birgit de Wolf. Ze schrijft, ze moest denken aan datzelfde tere breekbare lied van Toon, toen ze Thomas Olimans in het lied van Harry Bannink hoorde, De appels op de tafel sprei. Het bracht haar terug naar haar jeugd, waarin ze een groot fan van Toon was, maar het bracht haar ook bij iets anders, bij haar man, haar alles, schrijft ze, die ze vorig jaar verloor. Birgit vroeg of we dit lied voor hem wilden draaien, en dat doen we dus ook van harte voor Alfons. Toon Hermans, De appels op de tafel sprei.
1: Mijn liefdesliedje is gemaakt van lachjes die je lacht, van warme broodjes bij het ontbijt, lieve stukjes nacht, van stiekem zit ik.

Mensen, als ik door het landschap loop en ik zie de wolken boven mij, zo gigantisch groot, en ik zie ze voorbij drijven zonder ook maar één geluid te maken. Als ik loop op het strand en de schelpen kraken onder mijn voeten, als 's morgens het licht van de dag mijn kamer binnenkomt, als ik de wind hoor rond ons huis en hij rammelt met de blinden, als ik een vogel zie die zich opheft uit het gras en ik kijk hem na tot ik hem niet meer kan zien. Overal waar leven is, mensen, is wonder. Wonder. Wij zijn meer dan een lijf

zich opheft uit het gras. En ik kijk hem na, tot ik hem niet meer kan zien. Overal waar leven is, mensen, is wonder. Wonder. Wij zijn meer dan een lijf met kop en schouders. Wij zijn meer dan een romp op een statief. Wij zijn meer dan een cadeautje van onze ouders. Je kunt het horen als iemand zegt: ik heb je lief. Mijn liefdesliedje is gemaakt van lachjes die jij lacht, van warme broodjes bij het ontbijt, van lieve stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken ik naar jou en jij naar mij.

Applaus in Carré, 1993, de one-man show van dat seizoen van Toon Hermans. En daarin zong hij ook De appels op de tafel spreidt, Toon Hermans en zijn weergaloze ensemble. Ja, wederom dus een bezoek aan De appels. Ja, valt de appel wederom niet ver van de muzikale boom als het qua thematiek daarom gaat? Of gaan we een andere richting op? Ik weet het niet. Het is aan jou, want dat is de kettingreactie. Kom maar op met jouw suggesties via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: Over de vorige eeuw moet ik alweer zeggen. Over de 20e eeuw. Met hoofdrollen onder andere voor Gérard Depardieu. In zijn goede doen. En voor Robert De Niro. Volgens mij ook. En Donald Sutherland volgens mij ook. Ja, enfin, allemaal wel een beetje nagesynchroniseerd. Ennio Morricone verantwoordelijk voor die muziek bij die film. En hij dirigeerde ook zijn eigen orkest, zoals hij vaker deed, bijna altijd. En vandaag zijn sterfdag trouwens, want als we het primavera hebben, dit was de dag waarop de winter zich aandiende in het leven van Ennio Morricone. 6 juli 2020. En wil je meer weten over deze iconische Italiaanse filmmuziekcomponist, dan verwijs ik je met liefde naar de podcast Alle Wegen Leiden naar Morricone van collega Jet Berghout.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

het Osiris-trio speelt het eerste deel uit het eerste pianotrio van Ludwig van Beethoven. Zometeen in deze klassieke van Avrotros op NPO Klassiek. Muziek die tot stand is gekomen dankzij hypnose. Jawel, dankzij hypnotherapie. Ja, dat kan heel inspirerend werken. Nu muziek die ook inspirerend kan werken, namelijk Calling All Workers van Eric Coates. Voor degenen die nog niet in de zomervakantiesferen zitten.

0: NPO Klassiek. Muziek is grenzeloos. En al helemaal bij Ensemble Black Pencil. Verschillende muziekculturen komen samen in een concert vol barok en volksmuziek. Luister mee. Woensdag om 8 uur barok en volksmuziek door Ensemble Black Pencil. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om het leven bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Bij een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer. Geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. En opnieuw maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

Philharmonie Orchestra onder leiding van John Dani Boet in de overdure tot de opera De Bruid van de Tsaar van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Ja, dan gaan we even naar een episode uit het leven van Sergei Rachmaninov. Groot pianist en ook componist. En die combinatie, ja, dat zou toch veel fantastische vruchten moeten voortbrengen. Dat werd beloofd en voorspeld. Maar op dit moment in zijn leven gaat het niet lekker. Hij is gebroken, want zijn eerste symfonie is een fiasco gebleken. Dat kwam door de dirigent, Alexander Glazunov. Die was niet goed voorbereid. En die was ook nogal onder invloed. Had de fles nogal aan de lippen gezet. En die zorgde voor dat fiasco, de eerste symfonie van Rachmaninov, geflopt. Gevolgen, ja, 3 jaar geen noot geschreven en de fles ook dichtbij in het geval van Rachmaninov. Tot hij in behandeling kwam bij dokter Nikolaj Daal, die hem elke dag in zijn stoel liet zakken en fluisterde, terwijl hij hem indringend aankeek, hypnotherapie: u zult componeren, het zal met gemak gaan, het wordt uitmuntend. Hypnose. En het werkte. Dit concert kwam eruit en Rachmaninov droeg het op aan de man die hem terugfluisterde naar het leven, Nikolaj Daal. En een levenslustige uitvoering heb ik ook voor je klaarstaan, namelijk van de fantastische pianiste Anna Fedorova en het symfonieorkest St. Gallen onder leiding van Modestas Pitrenas.

0: Anna Fedorova soleerde in het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninov. En dat deed ze bij het symfonieorkest St. Gallen onder leiding van Modestas Pitrenas.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Schotse zangeres Julie Fowlis en de Schots-Italiaanse violiste Nicola Benedetti met ensemble in het Scottish Gaelic gezongen Coisci Garruin, Walk My Beloved. En we lopen ook richting het volgende uur van de klassieken van Avro Tros hier op NPO Klassiek met onder andere Händel en een werk gebaseerd op een heel mooie ballade van Johann Wolfgang von Goethe over een leerling die bij het vertrek van zijn meester het heft in eigen handen neemt. En dat pakt niet zo goed uit. Maar goed, eerst nog even in Schotland blijven. Dat lijkt me goed met een van de Schotse dansen van Malcolm Arnold.

0: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee. Vanavond om 8 uur Ein Deutsches Requiem van Brahms. In het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot minstens 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar sneller versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal Stationtje, De Muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
6: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
7: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

overture tot de opera Circe. Het werk van Georg Friedrich Händel over koning Xerxes. Il Pomodoro speelde het onder leiding van Maxim Emelianichev. Herr, die Not is groß, die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los. Heer, de nood is groot, de geest die ik riep, raak ik niet meer kwijt. Goethe schreef het in 1797 over een leerling-tovenaar die tijdens de afwezigheid van zijn meester een bezem betovert om water te sjouwen en dan het toverwoord vergeet waarmee het ophoudt. 100 jaar daarna goot Paul Dukas die ballade in een orkestwerk dat zo beeldend is dat je de bezem hoort marcheren en zichzelf vermenigvuldigen ook trouwens. Dat is allemaal dankzij de snaterende fagot. En het water voel je ook stijgen tot aan je enkels, tot aan je knieën, tot aan je nek. En weer 40 jaar na Dukas zette Walt Disney er in de film Fantasia een muis met een puntmuts in, waardoor hele generaties denken dat Mickey Mouse dit heeft gecomponeerd. Niet dus, Goethe schreef het en Dukas toverde het en het wordt nu gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jean Fournet, L'apprenti sorcier.

Franse muziek, De Tovenaarsnieuweling, L'Apprenti Sorcier van de Franse componist Paul Dukas. Door destijds het meest Frans klinkende orkest buiten Frankrijk. Dan heb ik het over ons eigen Radio Philharmonisch Orkest. Dat klonk zo Frans en dat kwam door de chef-dirigent Jean Fournet, die er destijds voor stond. En goed nieuws voor luisteraar Elbrich, die kan de radio weer wat harder zetten. Want die heeft het niet zo met De Tovenaarsnieuweling. Mag ietsje harder, want de volgende muziek klinkt juist heel zacht. Doucement is het langzame deel uit het strijkkwartet van Debussy.

0: het langzame deel uit het strijkkwartet van Claude Debussy, gespeeld door het Leipziger Strijkkwartet.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

violist Robert McDuffie en het Cincinnati Pops Orchestra onder leiding van Eric Kanzel in de Hongaarse fantasie Magyar Abrant van Franz Liszt, met ook Hongaars bloed door de aderen. Schreef veel meer dan de operettes, waarvan acte dus deze Magyar Abrant. Oh ja, nog even melden dat morgen, dat wil ik nog even zeggen, morgen is de geboortedag van Gustav Mahler. En ik laat een deel horen uit de oorspronkelijke versie van zijn eerste symfonie, als voorproefje op die geboortedag die we natuurlijk volop gaan vieren hier op NPO Klassiek. Ik laat je horen het deel Blumine, dat later uit die eerste symfonie van Mahler werd gehaald en een eigen leven is gaan leiden, mede dankzij die prachtige lyrische trompetsolo, Blumine.

Bloemine van Gustav Mahler. Morgen zijn geboortedag, Gustav Mahler. En hier gespeeld deze Bloemine door Jouko Harjanne. Hij was de trompetist bij het Fins Radio Symfonieorkest onder leiding van de Finse maestro Hannu Lintu. En die wordt weer de nieuwe maestro ook van het Singapore Symphony Orchestra. Werd mij vorige week verteld door een insider. Ja, leuk.

0: uit 1900. Nogmaals, Ennio Morricone, romanzo. La sua orchestra, dat betekent het orkest van Morricone zelf. Hij stond er ook voor, alles in handen houdend. Ja, ik zei het al, meer over Morricone kan je vinden in de podcast Alle Wegen Leiden naar Morricone van collega Jet Berghout. Andere collega staat hier weer klaar voor de muziekfabriek. Carina Kor, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Wat heb je meegenomen?
1: Nou, weet je wat voor dag het vandaag is, Ab?
0: En maandag.
1: Ja. En Wereldkusdag.
0: Oeh,
1: ja,
0: oké.
1: Nou, en daar is een ongelooflijk veel lekkere muziek bij te vinden. Mm. Bijvoorbeeld deze Kiss of Fire.
0: Mooi.
1: Giel Meijering, Nederlands componist, heeft dit geschreven. En Spark, ja, dat is de classical band uit Duitsland, heeft dit onlangs op een cd gezet. Nou ja, Wereldkusdag of niet, we gaan het natuurlijk helemaal draaien.
0: Lekker, ik ga even mijn lippen stiften en dan gaan we aan de kus. Fijne middag.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek, podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
2: klassiek. Deze week de negende van Antonín Dvořák. Wist je dat de schoonmaker van het Conservatorium van New York aan de basis staat van deze superbekende symfonie?
3: Harry T. Burley heeft vele avonden met Dvořák doorgebracht om hem spirituals voor te zingen.
1: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Ster. De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra voor uitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Wolgeren continu een zwakke plek. Komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Er zouden ook zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. En officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. De FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
4: Vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers
5: aan tafel.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers
5: aan tafel!
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
0: NPO Klassiek.
11: Tros. Het is net middag geworden op deze 6e juli. Hoogtijd voor een lied over de hoge hemel. Trek je jubelregisters open. Gloria.
12: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Le Concert Spirituel, Gloria in Excelsis Deo van Antonio Vivaldi. Een hele goede maandagmiddag. Het is net middag geworden en samen lunchen we klassiek de komende 2 uur met Over de Boxen, afgespeeld harpmuziek van Nino Rota. Bésame Mucho door L'Arpeggiata, want het is tenslotte Wereldkusdag. Dus we laten ons zeker muzikaal ook niet onbetuigd. En je hoort ook het smakelijke trio Hobo, Klarinet en Fagot. En natuurlijk stel ik je de grote maandagvraag. Wat maakt je middag beter? Verschuiven we de nadruk naar wat goed gaat, naar de kleine dingen die het verschil maken, het leven net iets leuker? Stuur jouw mooie moment hierheen. De NPO Luister-app is daarbij onze vriend. Wat maakt je blij?

0: Jo, Jo Ma op cello bij de Berliner Philharmoniker. Ze speelde samen het rondo voor cello en orkest van Antonin Dvorak.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Ja, het is heel erg prettig nieuws. Het is vandaag Wereldkusdag. Uitgelezen dag om een lekkere kus, of eigenlijk beter gezegd liefdestrack te draaien. Van een vrij nieuwe cd, in mei uitgekomen, van het Duitse ensemble Spark, ook wel The Classical Band genoemd. Met op die cd voor het eerst opgenomen Kiss of Fire, een suite van de Nederlandse componist Giel Meijering, waarin hij allerlei facetten van de liefde en de daarbij horende emoties laat langskomen en verkent. En ik laat je heel graag uit die suite horen I Have Loved and I've Been Loved door Spark en het Württembergisches Kammerorchester Heilbronn.

uit Giel Meijerings suite Kiss of Fire, I Have Loved and I've Been Loved Spark, samen met het Württembergische Kammerorkester Heilbronn onder leiding van dirigent Johannes Witt, staat op een splinternieuwe cd van Spark. En ja, laat je producer Loes en mij nog even weten wat deze maandagmiddag voor jou beter maakt. Had je een leuk gesprek? Zie je een mooi dier of een mooie lucht? Alles kan, wij zoeken er graag muziek bij, dus stuur het hierheen met de NPO Luister-app.

0: zie je iemand eenzaam op je pad, neem dan de hand en loop samen. Les choristes, voix sur ton chemin, door Bruno Coulet geschreven. En daarvoor hoorde je het Kaleidoscope Chamber Collective met het tweede deel uit het pianotrio in D-klein van Fanny Mendelssohn. Mooi moment. Waar sudder je op door? Waar kijk je naar uit? Producer Loes en ik zoeken er graag muziek bij. Freddy schrijft, ze hebben de mooie grote agave uit de pot gestolen. Zo goed verzorgd van klein plantje af aan. Er is al veel gebeurd in dit complex, maar planten stelen nog niet. Zo jammer. Fijn zijn de troostende berichten op de social media. Dus ook blij. Oh, dat is goed, Freddy. En John schrijft, hoi. Ik ben de nieuwe plek van mijn atelier aan het opruimen en inrichten, opschonen en ruimte maken voor nieuwe creaties. En tot slot, Hans, die sprak het in op het antwoordapparaat.
1: Waar ik blij van word? Ik ben onderweg naar het noorden, naar de grens tussen Friesland, Groningen en Drenthe, op uitnodiging van mijn nichtje, om samen vogels, uilen en torenvalken te gaan ringen. Ik hoop mooie plaatjes te schieten en als jullie een mooi plaatje willen draaien, hebben we allemaal een mooie middag. Tot ziens!

0: de prinses en de gigantische trol. Scènes uit Noorse sprookjes. Een suite voor orkest van Johan Halvorsen. Je hoorde het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Neeme Järvi.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Hopelijk is je glas halfvol en je lunch smakelijk op deze maandagse middag. En anders zorgt dit trio daar wel voor. Hobo en klarinet op een bedje van fagot. Opgeruimde muziek van Georges Auric.

Anne-Leen Leenaerts op haar harp. Ze speelde Toccata uit Sarabande e Toccata van Nino Rota. Zeker heeft ook prachtige harpmuziek geschreven. En daarvoor hoorde je François Meyer op oboe, Paul Meyer op klarinet en Gilbert Audin op fagot met een trio van Georges Auric. Ja, ik zei het al even, het is vandaag Wereldkusdag en dan duikt er opeens allerhande toepasselijke muziek op. Wat een wilde toch, die klassieke muziek, traditie, wereldgeschiedenis. En dan heb ik hier een wereldhit, Bésame Mucho, van Consuelo Velázquez, maar dan uitgevoerd door, ja, oude muziekensemble, L'Arpeggiata. En zij vinden altijd de meest waanzinnige zangers en zangeressen om hun ensemble te vergezellen. Je hoort sopraan Raquel Andueza.

Bésame Mucho. Door l'arpeggiata Raquel Andueza zong. En dit is een versie die door een NPO Klassiek donderdag verzoekmiddag luisteraar trouwens werd aangeraden. Want toen werd Bésame Mucho verzocht, maar toen zei hij, ja, ik ken wel een versie die misschien wel NPO Klassiek oké is. En toen kwam hij met deze heerlijke l'arpeggiata uitvoering. Cécile Chaminade. Ze schreef deze orkestsuite. Het Orchestre National de Metz Grand Est speelt.

0: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee. Vanavond om 8 uur Ein Deutsches Requiem van Brahms. In het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
5: Die haalt uit.
4: NOS Radio Tour de France.
6: En daar gaat hij nog één keer staan.
4: 3 weken lang.
5: Deze man die kent alleen maar energie.
4: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: NOS Radio Tour de France.
5: Alleen maar energie.
4: Op NPO Radio 1.
7: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra voor uitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis bij 1 complex raakten beschadigd. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit jaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart en officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
3: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
5: Sloopmelk.
4: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
5: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
3: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
8: Met zo Concerto d'Aranjuez, klassieke gitaarmuziek van Joaquin Rodrigo. En nu een goede start met klarinet.
0: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Concert voor klarinet en orkest nummer 1, derde deel, Rondo van Karel Stamitz. Je hoorde Sabine Meyer op klarinet bij de Academy of St. Martin in the Fields. Fijn dat je luistert. Het is de Muziekfabriek. Lunchen op klassiek tot 2 uur. En voor Regio Noord is het al zover. Midden en Zuid volgen de komende weken zomervakantie. De grote vakantie. En dus reizen we door dagen, door landen, over meertjes of in treinen. Maar sowieso reizen we in de muziek. En in de Muziekfabriek gaan we daarom op zoek naar de beste, passendste, leukste reismuziek. Wat is jouw favoriet muziek? Waarmee je direct weer op die ene camping zit, in een bepaalde stad rondloopt, of waar je direct van ontspant op je balkon. Jouw ultieme zomerreismuziek, geef hem door met de NPO Luister-app. En dan draaien we hem, wie weet, zometeen al.

0: Augustin Dumay op viool en Maria João Pires op piano met deze sonate van Edvard Grieg.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour. Radio Reisdienst.
0: Ja, de zomervakantie die is toch wel echt aan het losbranden. En dus verzamelen we hier bij de Muziekfabriek weer de beste reismuziek. Welke muziek past perfect bij jouw komende zomer? Of ken je sinds een bepaalde zomer? Of brengt je direct weer terug naar een bepaalde zomerse plek of staat van zijn? Jouw favoriete zomermuziek die iedereen mag horen is van harte welkom in de NPO Luister-app. En ik zie al hele leuke suggesties binnenkomen. Die gaan we de komende dagen flink laten horen. Maar voor nu trap ik graag af met een eigen reisfavoriet. Muziek waarvan eigenlijk elke wandeling die ik maak, elke bushalte waar ik sta te wachten, een zomers randje krijgt. Ook eigenlijk als ik gewoon naar de bakker fiets, zet ik hem vaak op, krijg ik direct een glimlach op mijn gezicht. De zomerse eiland vibes krijg je er gratis bij. Deze klanken uit een film over een postbode op een Italiaans eiland. Il Postino Suoni dell'Isola.

Geluiden van het eiland Suoni dell'Isola uit Il Postino. De film Luis Bacalov schreef het. En je hoorde Hector Ulises Passarella op bandoneon. Samen met Orchestra Sinfonietta di Roma. Ja, dit is toch mijn ultieme radioreisdienst. Mijn ultieme zomermuziek.

0: Middagdut, wiegeliedje. Estlands wiegeliet, Couscous Calique van Arvo Pärt. Je hoorde Montserrat Figueras en Ariana Saval zingen. Hesperion 21, het ensemble onder leiding van Jordi Saval speelde. En die hoorde je ook daarvoor al met een canzona van Josefo Guami.
1: De Muziekfabriek met Karin Lacour op NPO Klassiek.
0: De gitaar. Die gaat al eeuwen mee. De voorloper leek nog op een luid, maar de klassieke gitaar zoals we die nu kennen kreeg in de 19e eeuw haar vorm. Vooral te danken aan de Spaanse gitaarbouwer Antonio de Torres. Hij gaf het instrument een grotere klankkast en daarmee meer volume, meer mogelijkheden. Toch duurde het nog even voordat die gitaar een plek kreeg in de concertzaal. Daar speelde de Spaanse gitarist Andrés Segovia een grote rol in. Liet horen dat gitaar niet alleen geschikt was om te begeleiden, maar ook kon schitteren als een solo-instrument en inspireerde daarmee componisten om voor gitaar te schrijven. Eén van die componisten was Joaquín Rodrigo. Op deze dag in 1999 overleed hij. Joaquín Rodrigo was 97 jaar oud, maar in 1939 schreef hij het Concierto de Aranjuez voor gitaar en orkest. Vooral het tweede deel daaruit, het Adagio, uitgegroeid tot een van de bekendste stukken uit het klassieke gitaarrepertoire. Dus speciaal voor Rodrigo en de manier waarop hij de gitaar liet schitteren. Hoor je nu dat beroemde tweede deel en het derde deel erachteraan.

0: Joaquin Rodrigo's concert voor gitaar en orkest. Concerto d'Aranjuez. Je hoorde deel 2 en 3 gespeeld door Rafael Feuillatre op gitaar bij het Verbier Festival Orchestra onder leiding van Gabor Takács Nagy.
1: Hit van de week.
0: Net de gitaar in de spotlight. En voor de hit van de week schuiven we een klein stukje op naar de happy broer van de klassieke gitaar. Met een hele eigen familie eigenlijk. De Merry Mandoline. Niet in Spanje, maar in Italië ontstaan de mandoline. Daar al eeuwen populair voor het spelen van Verdi-aria's, volksliedjes of natuurlijk Vivaldi.

Wat ons hier bij de Muziekfabriek betreft, een regelrechte hit. Dit openingsdeel uit Antonio Vivaldi's Mandolineconcert in C. Door Julien Martino, gespeeld bij Concerto Italiano. Morgen weer.

0: Giorgio Hisaishi schreef deze A Town with an Ocean View voor Kiki's Delivery Service. Even een ander stukje muziek. Kijk, dit is een verjaardagsdans voor Sander Swiep.
1: Ach, wat aardig.
0: Want jij bent weer een jaartje wijzer geworden.
1: Grijzer ook. Het is grappig. Iemand zei laatst van ja, dan kom je in de leeftijd dat je moet gaan nadenken. Oh ja, hoe oud ben ik ook alweer? Ja. Ja, dat ben ik nu al een paar jaar in het land. Dus.
0: Ja, dat je het niet meteen weet hoe oud je bent.
1: Ja, leuger dan 30, hè, daar houden we het op nu.
0: Je bent toch 55 geworden? Dacht ik.
1: Dat is leuk dat je dat weet. Ja, klopt hoor. Trouwens, Kiki.
0: Prachtige leeftijd.
1: Ik zag Kiki er net in die muziek staan, hè?
0: Ja.
1: Moet je ook dan denken aan Hans Teeuwen? Of ben ik de enige?
0: Nee, bij Kiki denk ik gewoon aan Kiki van mijn basisschool.
1: Oh, kijk, dat klinkt een stuk vriendelijker waarschijnlijk dan dat personage uit Hart en Zielig van Hans.
0: Ja, dat klinkt inderdaad... Oh, heftig. Nee, gelukkig niet. Hey, en ga je ook verjaardagsmuziek voor jezelf draaien?
1: Nou, de uitzending is door collega Erik onlangs samengesteld. Ik zie heel veel nummers 38 in de speellijst. Dus niet 55, maar 38 is het goede getal. Dus ik laat me verrassen.
0: Ja. Door je eigen muziek.
1: Ja, nou, ik heb die zelf gecomponeerd. Hè. Mozart heeft geschreven. Dus, ja. En Bach.
0: Des te beter. Des te beter. Geniet van Sander in dit fantastische nieuwe levensjaar van hem met maatwerk. En mooie middag. De zon schijnt, of niet, maakt eigenlijk niet uit. Gewoon je radio aan. Komt alles goed.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. En legendarisch was het. Het Mahlerfeest in 1995. De beste orkesten en dirigenten ter wereld kwamen naar Amsterdam. Herbeleef het deze week met Mahlers 9e symfonie. Door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
7: Klinkt als een soort spookverhaal.
8: Ja, dat is wel gebeurd.
6: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. Toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren en in zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen uit Den Helder wordt vandaag voorgeleid. Voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4 waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen. In het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden. En er waait een matig tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' 1e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
5: Goedemiddag. Age is just a matter of mind. If you don't mind, it doesn't matter. Sinds gisteren ben ik 3 jaar ouder dan Mozart ooit is geworden. Vind ik toch wel een dingetje.
0: Maatwerk.
5: Dit is symfonie 38 van Mozart.
0: Met Sander Zwiep.

0: Zo, die zit. Ik heb voor mijn neus geen snelheidsmeter, maar wel een luidheidsmeter. En het, de afgelopen 7 minuten waren behoorlijk in het rood. De Ricardo-dominatie houdt wel van dynamiek en gas geven met het ensemble Resonans in de finale uit de 38e symfonie van Mozart, bijgenaamd Praag. Begin van maatwerk, en wat nou ook maatwerk was. Collega Karin Giné loopt net de studio in en geeft mij een Mozartkugel. Zo, dat hoort wel bij, zei ze. Zometeen muziek van Woldemar Bargiel. Ik ben benieuwd wat er dan binnenkomt. Bargiel Bolus misschien?
1: De Bestemming.
0: Vanaf vandaag, de vakantieeditie van De Bestemming. Hou je paspoort bij de hand, want we zitten deze zomer in het buitenland. We zoeken een stad ergens op de wereld. Exclusief Antarctica. Als je de stad raadt, maak je kans op onze weekprijs. Een draadloze hoofdtelefoon met maatwerklogo's en ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn Spoorloos, Harpa en Reagan-Gorbachev-huis. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Spoorloos, Harpa, Reagan-Gorbachev-huis.

cellist Steven Isserlis in de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen met Adagio in G groot van Woldemar Bargiel. Bargiel met een G schrijf je. 1870 dirigeerde hij de première van de Matthäus-persoon in Nederland. Dus een belangrijke kerel. Dit was dus zijn opus 38. We gaan nu naar een 41ste, want collega Erik Onink, de wederhelft van het maakteam van Maatwerk, die werd op dezelfde dag als ik 41 jaar oud. Zijn goede vriend Jan-Willem van Rhee stuurde hem een berichtje. Erik, gefeliciteerd, welkom in je Bachjaar. Een bijzonder getal, als je 41 omkeert, krijg je 14. Dat is weer de optelsom van B, 2, A, 1, C, 3, snapt u het nog? En H, 8. Bij elkaar opgeteld 14, dus het Bachjaar. Tel je er ook nog de waarden van de J en de S bij, dan krijg je 41. Dit is Cantate 41.

0: De kantate die ooit, toen ik nog in popbandje speelde en een puber was, ineens mijn Bach-vlam deed ontvlammen. Kantate 41, Jezu nun sei gepreiset. En het is oorspronkelijk door Bach voor Nieuwjaarsdag gecomponeerd. Maar ja, voor verjaardag is het ook uitstekend geschikt. Een nieuw jaar, 41, het nieuwe leeftijdsgetal van collega Erik.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Dezelfde Erik die deze maatwerk heeft samengesteld en mijn leeftijd als andere rode draad koos. We gaan naar het jaar 1938, met de nadruk op 38. De eerste integrale uitvoering van het complete ballet van Romeo en Julia van Prokofjev. We luisteren naar delen uit de tweede orkestsuite.

Pianist en zanger Jules de Korte schreef ooit het lied Romeo en Julio. Daar is geen orkestsuite van gemaakt, bij mijn weten. Wel van Romeo en Julia. Dit was een deel uit de tweede orkestsuite erbij. Muziek van Sergei Prokofjev.

Pianist en zanger Jules de Korte schreef ooit het lied Romeo en Julio. Daar is geen orkestsuite van gemaakt, bij mijn weten. Wel van Romeo en Julia. Dit was een deel uit de tweede orkestsuite erbij. Muziek van Sergei Prokofjev. De man die niet zo goed overweg kon met een auto. Hij maakte wel eens brokken in Moskou, volgens Shostakovich dan. Het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Andrew Litten voerde het uit. Ja, wat de rijvaardigheden van Sol Gabetta en Hélène Grimaud zijn, dat weet ik niet. Maar met Brahms kunnen ze uitstekend uit de voeten.

Zingen in de schaduw. Dat is een beetje de samenvatting van wat hier gebeurde. Koning Xerxes die zich verheugt over de schaduw van een plataan. Vorige week in de Volkskrant een mooi artikel over het effect van een boom in de stad. Een boom scheelt 13 graden Celsius. Het verschil tussen beton of groen in de stad, gezien met een hittecamera. En dat is natuurlijk wel zaak om die bomen af te stemmen op een eventueel veranderend klimaat in de stad. Want niet elke boom kan even goed tegen de hitte. Denk maar aan Jona in de Bijbel. Die baalde dat die boom ook nog verdorde, terwijl die hoopte dat die stad ook naar de galamiezen zou gaan. Goed, ander verhaal. Philippe Jaroussky zong hier die muziek uit Serse van Händel, die in première ging in 1738. Nu opus 38 van Alexander Glazunov door Brass Partout.

Het kwartet voor trompet, hoorn en T-bones in modo religioso, op zijn religieus gespeeld. Kan dat, instrumentale muziek die religieus is of klinkt? Blijkbaar wel. Alexander Glazunov componeerde het. Dit is nog een deel uit de Lentesymfonie van Robert Schumann, opus 38. En aan het komend uur het celloconcert van Joaquin Rodrigo. Kennen we dat?

0: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee. Vanavond om 8 uur Ein Deutsches Requiem van Brahms. In het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags. NOS Radio Tour de France.
3: En daar gaat hij nog één keer staan.
2: 3 weken lang.
4: Deze man die kent alleen maar energie.
2: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: NOS Radio Tour de France.
4: Alleen maar energie.
2: Op NPO Radio 1.

0: RTL Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad, net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Valt er mogelijk wat regen. In het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden. En dan waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: Het is een van de grootste mysteries in de popgeschiedenis. De verdwenen basgitaar van Paul McCartney. Vanavond in het Uur van de Wolf het verhaal van de zoektocht naar het iconische instrument waar de Beatles mee doorbraken. De rock'n'roll detective Paul McCartney en de vermiste bas. 10:30, NTR, NPO 2.
4: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
5: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
10: Die haalt
9: NOS Radio Tour de France.
11: Daar gaat hij nog 1 keer staan.
9: 3 weken lang.
10: Deze man die kent alleen maar energie.
9: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
12: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
13: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: NOS Radio Tour de France.
10: Alleen maar energie.
9: Op NPO Radio 1.
13: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: NPO Klassiek.
14: Max.
15: Een miljoen Nederlanders heeft last van zadelpijn. De klachten ontstaan doordat bij de aankoop van een fiets vaak te weinig wordt gelet op de goede afmetingen en de juiste afstelling.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Muziek van de Spaanse belofte. Hij is niet oud geworden. Hij leverde wel deze symfonie af. Juan Crisóstomo de Arriaga. Symfonie in D door BBC Philharmonic Orchestra gespeeld. Van de Spaanse Mozart, zoals hij werd genoemd. In Madrid is het vandaag 38 graden. Voor een menselijk lichaam is 38 graden officieel koorts. Als het bij jou binnen zo warm is. Dus ja, het weer heeft daar koorts. Misschien hou je wel van hitte. Of zeg je, doe mij maar sneeuw en ijs.
1: De bestemming.
0: Vanaf vandaag de vakantieeditie van De Bestemming. Hou je paspoort maar bij de hand, want we zitten in het buitenland deze zomer. We zoeken een stad ergens op de wereld. Als je die stad raadt, maak je kans op onze weekprijs, de draadloze hoofdtelefoon. En de hints van vandaag zijn spoorloos, harpa en Reagan-Gorbachev-huis. Wat is De Bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Spoorloos, harpa, Reagan-Gorbachev-huis.

Sebastian Hess en de NDR Radio Philharmonie met het celloconcert dat je volgens mij zelden hoort. Muziek van Joaquin Rodrigo, natuurlijk bekend van zijn gitaarconcerten. Op 6 juli 1999 stierf deze Spaanse componist, hij werd 97. De komende 8 minuten een miniatuuropera, de romance De Curo, El Palmo van Juan Manuel Serrat. De romance is een literair genre uit de Gouden Eeuw en Serrat leeft weliswaar in onze tijd, maar hij schrijft zijn liederen en wat je zo meteen ook hoort in een soort versvorm die je terugvoert naar vroeger. En het wordt prachtig omlijst met instrumenten en klanken uit die tijd door de Capella Mediterranea. Muziek over een man die ten onder gaat aan verdriet door een onbeantwoorde liefde.

0: Mariana Flores zong over het leven dat soms wel en soms ook helemaal niet over rozen gaat. De romance El Palmo met de Capella Mediterranea onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En we blijven in Spanje met Carmen Sevilla. De specialisten op het gebied van de Spaanse film die denken, Carmen Sevilla, een van de best betaalde actrices uit de 20e eeuw. Dat was inderdaad de artiestennaam die zij had, Carmen Sevilla. Het heeft ook wel met elkaar te maken überhaupt, want de opera Carmen van Bizet die speelt zich af in Sevilla.

gepeperd spel van de Symphony of London onder leiding van John Wilson met delen uit de Carmen Suite van Georges Bizet. Dit was de Danse Bohème. Dansen als een bohemien in de straten van Madrid, waar het nu 38 graden is. Je zou er Spaans benauwd van krijgen.

Even een muzikale cooling down naar die capsones van Carmen. Dit was Adela uit de Canciones Españolas van Alexander Debich en muziek van Joaquín Rodrigo gecombineerd. En de stem van Jacob Josef Orlinski, de countertenor die, zoals je eerder hebt gehoord op deze zender, ook aan breakdancing doet. Wij dansen ons ook naar de break toe, het nieuws van 4 uur. Daaromheen ook de sterreclames. Soms krijgen we appjes, kunnen jullie die reclames gewoon niet uitzetten? Of bepaalde reclames weigeren? Het is de zendtijd van de ster en daar kan ik met dit mengpaneel niks aan doen. Het is wat het is, vastgelegd in de wet. Daarna ben ik terug met Rachmaninoff, Philip Glass, Alexander Borodin en meer.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Ik ben Aldit Hunkar en samen met de makers van NPO Klassiek duik ik in de mooiste verborgen schatten.
2: Het goddelijke zit in dit geval in de piano.
3: En waarom dit een alto-oboe is, ga ik je later vertellen.
1: En verhalen van de klassieke muziek.
4: Aldit, je gelooft het niet. Astor is aan de dood ontsnapt.
1: Oh jee.
3: Die had als bijbaantje schoonmaken in het conservatorium.
2: En dat loopt helemaal uit de hand.
1: Deze connectie had ik nooit gemaakt.
3: Het heeft ook iets verwachtingsvol, iets verlangens nog.
1: Luister nu, Aldit wil meer.
2: Altijd maar meer.
1: Altijd. Naar de podcast Aldit wil meer. Klassiek.
5: Ster. Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Het is een van de grootste mysteries in de popgeschiedenis. De verdwenen basgitaar van Paul McCartney. Vanavond in het Uur van de Wolf het verhaal van de zoektocht naar het iconische instrument waar de Beatles mee doorbraken. De rock'n'roll detective Paul McCartney en de vermiste bas. 10:50, NTR, NPO 2.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
10: Pogacar, die haalt uit.
9: NOS Radio Tour de France.
11: En daar gaat hij nog één keer staan.
9: 3 weken lang.
10: Deze man, die kent alleen maar energie.
9: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
12: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
13: Ik koos wat mij raakte.
12: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: NOS Radio Tour de France.
10: Alleen maar energie.
9: Op NPO Radio 1.
12: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en 2 Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en raketaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. De Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Bellingham terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Bellingham kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Maar van de FIFA mogen de Amerikanen hem toch opstellen. Het weer, op veel plaatsen zon, in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En daar staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
5: Klinkt als een soort spookverhaal.
6: Ja, dat is nog gebeurd.
4: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
0: NPO Klassiek.
13: Omroep Max.
14: Ik denk dat ze gewoon een artikel hebben gevonden wat over maatwerk ging. Want de batterij zouden dus maatwerk moeten zijn.
15: Ja.
16: En wat houdt maatwerk dan in?
15: Ja, dat weet ik nog steeds niet.
13: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Goedemiddag, nog steeds goedemiddag. Dit was het scherzo uit de eerste symfonie van Borodin door het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Vladimir Ashkenazy, de pianist en dirigent die op 6 juli 1937 is geboren. Dat betekent dat hij vandaag zijn 89ste verjaardag viert. Hij is al een poosje met pensioen, woont in een villa in de buurt van Luzern met uitzicht over het Vier Woudstrekenmeer. Dat is niet verkeerd, lijkt me. En hij maakt er vast een hele mooie dag van.
1: De bestemming.
0: Maar dat is niet de bestemming van vandaag. Wat dan wel? Kort voor vijf komen we daaraan. En het is de vakantieeditie, dus het is sowieso in het buitenland. Wij zoeken een stad ergens op de wereld. Als je die raadt, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En de hints zijn spoorloos. Harpa. Reagan-Gorbachev huis. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Spoorloos. Harpa. Reagan-Gorbachev huis.

0: Lavinia Meijer op harp met een deel uit Metamorphoses van Philip Glass met die persistente A-mineur drieklank. En opeens had ik het. Dat komt toch gewoon uit Rawhide? Rollin', rollin', rollin'.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Ik ben vast niet de enige die dat erin heeft gehoord. Nou ja, mooi van Philip Glass. We staan weer stil bij de verjaardag van Vladimir Ashkenazy, de pianist-dirigent. In 1963 verkaste hij van Rusland naar het Verenigd Koninkrijk. In 1968 naar IJsland. En sinds 1978 woont hij in Zwitserland. En als je Google vraagt over Vladimir Ashkenazy, dan krijg je vraagsuggesties. Hè. In die tijd leven we. Is Ashkenazy een goede pianist? Wie was Vladimir, pianist en dirigent, geboren in 1937? Een hele vreemde vraag. En hoeveel eigendommen bezit Ashkenazy? Nou, daar klikte ik op. Antwoord, hij heeft belangen in meer dan 100 gebouwen op diverse locaties. Van New York City tot internationale bestemmingen. Toen klikte ik verder en toen bleek het om Ben Ashkenazy te gaan. En daarom zeg ik, pas op met AI.

Sergei Rachmaninoff, ach, zijn derde pianoconcert. Hoe dat heerlijke tweede. Maar ja, nummer 4. Die wordt nogal stiefmoederlijk, stepmotherly behandeld. En dat vinden wij toch een beetje onterecht. Dit waren de delen 2 en 3 van het 4e pianoconcert van Rachmaninoff. Met het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Bernard Haitink. En aan de piano Vladimir Ashkenazy.

0: Muziek van Johan Johansson bij de biopic over het leven van Stephen Hawking, The Theory of Everything. Na Gezegend is de Man, een deel uit de Vespers van Rachmaninoff door Tenebrae onder leiding van Nigel Short.
1: De bestemming.
0: Spoorloos, Harpa en Reagan-Gorbachev-huis, dat waren de hints van vandaag. En de dagfinalist schrijft: Sander, de gezochte stad is spoorloos. Dat wil zeggen zonder spoorlijn. Harpa is het moderne muziekgebouw van deze stad. Het Reagan-Gorbachev-huis is het gebouw waar Rusland en de Verenigde Staten aan het eind van de Koude Oorlog onderhandelden over kernwapenreductie. En dit alles in Reykjavik, de hoofdstad van IJsland. Zie bijgesloten, zegt de finalist, de door mij zelf gemaakte foto's van Harpa en het Reagan-Gorbachev-huis. Uiteraard heb ik geen foto van het niet bestaande spoor. Knipoog. Geestig dank Egbert Boertien uit Rotterdam voor deze inzending.

Muziek van iemand die geboren is in de bestemming van vandaag, Reykjavik, IJsland. Dit was Beyer van Hildur Gulnadóttir. Ik mocht de componiste onlangs interviewen. Dat gesprek kun je terugvinden op het YouTube-kanaal van NPO Klassiek. Hierna podium met Hans Hafmans. En in Maatwerk is nog het laatste woord aan William Faulkner. Ware woorden. Hij zei: wees nooit bang om je stem te verheffen voor eerlijkheid en waarheid en medeleven. En tegen onrecht en liegen en hebzucht. Als mensen dit wereldwijd zouden doen, zou het de wereld veranderen.

0: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee. Straks om 8 uur Ein Deutsches Requiem van Brahms in het Zomeravondconcert hier op NPO Klassiek.
1: Het is een van de grootste mysteries in de popgeschiedenis. De verdwenen basgitaar van Paul McCartney. Vanavond in het Uur van de Wolf het verhaal van de zoektocht naar het iconische instrument waar de Beatles mee doorbraken. De rock'n'roll detective Paul McCartney en de vermiste bas. 10:30, NTR, NPO 2.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
5: Die haalt uit.
4: NOS Radio Tour de France.
6: Daar gaat hij nog één keer staan.
4: 3 weken lang.
5: Deze man die kent alleen maar energie.
4: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van der Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B. Daardoor ontstond er vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Hamas heeft aangekondigd dat de organisatie haar bestuursorgaan in de Gazastrook gaat ontbinden. Dat wordt gezien als een volgende stap in het vredesproces. Het Hamas-bestuur moet plaatsmaken voor Palestijnse en internationale experts die de Gazastrook gaan besturen. Of dat ook betekent dat Hamas zichzelf zal ontwapenen, blijft onduidelijk. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op steeds meer plekken zon, alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden en 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
5: Klinkt als een soort spookverhaal.
6: Dat is wel gebeurd.
4: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.
13: Podium met Hans Hofmans.
5: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van maandag 6 juli. Vandaag de eerste zomereditie van Podium. Zo hebben we na zessen een blokje jazzy klassiek of klassieke jazz. En we lezen liefdesbrieven van componisten voor. Vandaag een brief van Alma Mahler. En natuurlijk hebben we ook het muzieknieuws van vandaag. We beginnen met het nieuwe album van de Franse pianist Adam Laloum. Hij speelt Robert Schumann.

De eerste van de 8 novelletten van Robert Schumann op een nieuwe plaat van de Fransman Adam Lallume. Mooi, topromantiek. Het Mahler-dirigentenconcours in het Duitse Bamberg reikte dit jaar geen eerste prijs uit. In plaats daarvan ging de tweede prijs naar de Poolse Jakub Przybyszewski. Er werden ook twee derde prijzen uitgereikt aan Sieva Borzak uit Italië en Simon Kloos uit Frankrijk. De vraag is waarom er geen eerste prijs kwam. De jury is in elk geval enthousiast over Przybyszewski, die ook de publieksprijs in de wacht sleepte. Hij heeft de jury door het hele concours heen overtuigd, niet alleen in de finale, maar ook met zijn ontwikkeling en zijn werk met het orkest, citaat uit het juryrapport. Hopelijk kan Przybyszewski ook van de tweede prijs genieten. Hij was vorig jaar te gast hier in Podium, omdat hij deelnam aan de International Conducting Competition Rotterdam. Kijk voor ons gesprek met hem even op de website npoklassiek.nl/podium.

Ouverture Egmond van Ludwig van Beethoven, orkest van de 18e eeuw, geleid door de jonge dirigent uit Polen, Jakub Sibicen. Vorig jaar toen hij meedeed aan het internationaal dirigentenconcours in Rotterdam. En nu heeft hij de tweede prijs gehaald bij het Malen dirigentenconcours in Bamberg. Dat echt grote dirigenten heeft voortgebracht. Dat heeft hij nu de tweede prijs gewonnen, want een eerste prijs is niet uitgereikt.

0: Nieuw album van de Gesualdo Six, de titel The Wishing Tree. Op de plaat werken van toen en van nu David Bednall. We hoorden van hem Put Out Into the Deep. David Bednall is een Engels componist van nu, voornamelijk koormuziek. Hij studeerde in Bristol aan de universiteit. Daar is hij ook nu koordirigent van Clifton Cathedral. David Bednall. Tijd voor de files, 5:30, de ANWB met Rijn Baartmans.
1: Het is op dit moment drukker dan gebruikelijk door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. De meeste files staan in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment veel vertraging op de A27 richting Gorinchem. Dat komt door de wegwerkzaamheden tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem. Je hebt hier 3 kwartier vertraging.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

een Vivaldi-concert met 5 solisten, namelijk 4 violen en altviool, door Les Musiciens du Prince Monaco. Een ensemble dat de zegen meegekregen heeft van de Prins van Monaco en het plan heeft opgevat om alles van Vivaldi op de plaat vast te leggen. Nou, ga je gang. Daar ben je een paar jaartjes zoet mee. Het Palais Garnier in Parijs blijft vanaf volgend jaar 5 jaar dicht voor een grootschalige renovatie. Operahuis in Parijs. Dat laat de interim-directeur Alexander Neef weten. De bedoeling was dat de renovatie 2 jaar in beslag zou nemen. Tijdens die renovatie zou onder andere lood worden verwijderd. De Opera Garnier zit ermee namelijk vol. De directeur van de opera laat weten: we hebben te maken met strengere regelgeving, waardoor we nu al het lood moeten verwijderen tijdens de renovatie. Dat zal dus 3 jaar langer duren dan verwacht. De programmering van het Palais Garnier gaat ondertussen wel gewoon door. Uitvoeringen, opvoeringen vinden plaats in theaters door heel de stad Parijs. Volgend seizoen nog gewoon concerten en voorstellingen in Palais Garnier, onder meer van deze sopraan Lise Davidsen.

Am Tage aller Seelen van Franz Schubert, sopraan Lise Davidson en pianist James Bellew. Straks om 8:00 zijn we verbonden met het Concertgebouw in Amsterdam voor het avondconcert. Het Radio Philharmonisch Orkest, Groot Omroepkoor onder Risto Joost met Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Fijn om mee te maken straks vanaf 8:00. Morgen in het Concertgebouw Kent Nagano met het Deutsche Symfonieorkest Berlin is stijf uitverkocht. Misschien is dit nog een leuke tip voor woensdag. 8:00, de zomerconcerten in het Concertgebouw beginnen steeds om 8:00. Gauthier Capuçon soleert in het eerste celloconcert van Camille Saint-Saëns. Begeleid door het Gützenich Orkester uit Keulen, Andres Orozco Estrada op de bok. Daarnaast Bizet, Adès en Le Sacre du Printemps van Stravinsky. Kleurrijk programma, woensdagavond vanaf 8:00. Hier is hij, de geweldige cellist Gauthier Capuçon, met pianist Frank Bralé aan zijn zijde. Muziek van Beethoven.

0: Slot van de tweede cellosonate van Ludwig van Beethoven door cellist Gauthier Capuçon en pianist Frank Bralé. En hij komt dus naar Amsterdam, Gauthier Capuçon, woensdagavond voor het eerste celloconcert van Camille Saint-Saëns in die zomeravondconcerten van het Concertgebouw. Mooi om mee te maken. Nu 6:10, even een blik op de weg, de ANWB, Rijn Baartmans.
1: Het is op dit moment drukker dan gebruikelijk. 600 kilometer file in totaal. De meeste vertraging loop je op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt de Stok en Roosendaal Noord is een ongeluk gebeurd. En daarom is je vertraging 45 minuten.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.

Muziek van de Française Mel Bonis door het BBC Schots Symfonieorkest, geleid door Roman Gamba. Een nieuw album met orkestwerken van haar. Dit kwam uit de cyclus Femme de Légende, legendarische vrouwen. Ophélie, Ophelia uit Shakespeare's Hamlet. Mooie muziek, mooie plaat, bijzonder. Podium, tot zo na het nieuws van 6 uur. We gaan 100 jaar terug in de tijd. En we beginnen zo meteen met de zomerhit uit 1926.

0: NPO Klassiek. Muziek is grenzeloos. En al helemaal bij Ensemble Black Pencil. Verschillende muziekculturen komen samen in een concert vol barok en volksmuziek. Luister mee. Woensdag om 8 uur barok en volksmuziek door Ensemble Black Pencil. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel. En wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers. Aan tafel.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com,

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was naar werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. In Den Haag hebben 4 partijen een akkoord bereikt over een coalitie. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Die partijen hebben samen 24 van de 45 zetels in de gemeenteraad. Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, was de grote winnaar bij de verkiezingen in maart. De partij sprak aanvankelijk met D66, dat tweede werd. Nadat die onderhandelingen waren stukgelopen, riep de Mos de 3 andere partijen op om aan te schuiven. Komende vrijdag wordt het akkoord gepresenteerd. Volgende week is er een debat in de Raad en daarna worden de nieuwe wethouders beëdigd. Oekraïne zegt dat het in de buurt van de Krim 2 schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Ook zouden Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en 2 Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man kon worden aangehouden na een bericht via Burgernet. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. In het algemeen klassement zijn Pogacar en Vingegaard de nummer 1 en 2 in dezelfde tijd. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Het is een van de grootste mysteries in de popgeschiedenis. De verdwenen basgitaar van Paul McCartney. Vanavond in het Uur van de Wolf het verhaal van de zoektocht naar het iconische instrument waar de Beatles mee doorbraken. De rock'n'roll detective Paul McCartney en de vermiste bas. 10:50, NTR, NPO 2.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: NPO Radio 1 zit bovenop de toer.
7: Van der Poel!
6: Met iedere dag vanaf 2:00 's middags.
7: Pogacar, die haalt uit.
6: NOS Radio Tour de France.
8: En daar gaat hij nog één keer staan.
6: 3 weken lang.
7: Deze man, die kent alleen maar energie.
6: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
9: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: NOS Radio Tour de France.
7: Alleen maar energie.
6: Op NPO Radio 1.
9: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hofmans.

De zomerhit van 1926, Fascinating Rhythm, uit de musical Lady Be Good van George Gershwin, in deze uitvoering door Adele en Fred Astaire. En deze zomer van 2026 gaan we in het podium elke dag na zessen een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio, de opkomst van de jazz, van de blues, van de big bands, de roaring twenties, de roerige jaren 20, toen muziek uit de Verenigde Staten niet meer weg te denken was in Europa. Muziek die door de opkomst van de radio overal te horen was en die ook van invloed zou worden op de gecomponeerde muziek. Daar laten we elke dag een voorbeeld van horen. Zometeen de jazz suite van de Tsjech Bohuslav Martinů. Eerst nog twee opnamen die je regelmatig op de radio kon horen, 100 jaar geleden, Ted Lewis and his band.

yes, yes. Hallelujah. So, the congregation, please rise.

0: Nieuwe muziek op een totaal nieuw medium, namelijk de radio. Halverwege de jaren 20. Deze twee hits, Lonesome Road en A Jazz Holiday, door Ted Lewis en his band. En zometeen na het verkeer, een paar jaar later, de reactie van een klassiek componist van de Tsjech, Bohuslav Martinů. Maar eerst even een blik op de weg, 5:15, AWB Rijn Baartmans.
1: Dag Hans, de files nemen af, maar het blijft drukker dan normaal door incidenten en werkzaamheden. Nu 330 kilometer in totaal. De langste file die staat op de A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen afrit Omme en knooppunt Hattermerbroek staat het stil op de IJsselbrug vanwege een ongeluk. Je vertraging is hier 60 minuten.
2: NPO Klassiek. Podium met Hans Hafmans.
0: Net hoorden we dus Ted Lewis en zijn band, populaire opname uit 1926-1927. Heel goed mogelijk dat de Tsjechische componist Bohuslav Martinů ze gehoord heeft. Tsjechië, maar hij ging naar Parijs en daar snoof hij alle nieuwe trends op. Wat klassieke muziek, hè, muziek voor de concertzaal betreft, maar ook van de lichte muziek. Een paar jaar later, in 1928, schreef Bohuslav Martinů in Parijs zijn jazz-suite. Een paar delen eruit, door de Ebony Band, geleid door Werner Herbers.

Uit de jazzsuite, beschrijven 1928, van Bohuslav Martinů, de jonge Tsjechische componist die in Parijs woonde en werkte. De Ebony Band, geleid door Werner Herbers. De ontmoeting dus tussen jazz en klassiek in de jaren 20. Morgen meer na de klok van 6. Het is nu 6:55, NTR Podium. De Amerikaanse dirigent David Zinman viert donderdag zijn 90ste verjaardag. Dat is ook een beetje een Nederlands feestje, want verschillende orkesten hier speelden een grote rol bij de start van zijn carrière. En die lange carrière is reden genoeg om Zinman deze week in het zonnetje te zetten in de gouden opname van Podium. Geboren in New York City in 1936, begon vanaf zijn 6e met vioolles, doorliep het conservatorium, studeerde vervolgens 3 jaar compositie. Dat zou hem later een grote dienst bewijzen in zijn werk als dirigent, zei Zinman ooit. Omdat hij daardoor begreep hoe een componist componeert, hoe het in elkaar zit, steekt. Zijn dirigeercarrière nam een vlucht toen Zinman in 1963 een invalbeurt maakte op het Holland Festival bij het Nederlands Kamerorkest. Dat leverde hem meteen een post op als tweede dirigent, een rol die hij 13 jaar lang vervulde. En in die periode maakte hij voor het label Philips ook een aantal prachtige opnamen met het Nederlands Kamerorkest. Even proeven.

Tempo di Wals, tweede deel uit de serenade voor strijkers van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Het Nederlands Kamerorkest geleid door David Zinman. De nazomer van 1973, plaatopname voor Philips. Je hoort hierin al veel van de kwaliteiten die we de hele week nog gaan tegenkomen in de gouden opname van Zinman. Groot gevoel voor evenwicht en transparantie, met alle stemmen prachtig hoorbaar. Nou, niet alleen het Nederlands Kamerorkest was in Zinman geïnteresseerd. Bij het Concertgebouworkest was hij al snel een graag geziene gast. En het Rotterdamse Philharmonisch hengelde hem binnen als chef-dirigent. Eind jaren 70 werd hij benoemd tot opvolger van Edo de Waard. En nog voor hij aan die baan begon, maakte hij al zijn eerste plaatopname bij het Rotterdamse, ook weer met Philips, orkestwerken van Paul Dukas. En ook daarop hoor je hoe mooi transparant Dukas klinkt. Bekendste werk van Paul Dukas hier, L'apprenti sorcier, de tovenaarsleerling, het Rotterdamse Philharmonisch, dirigent David Zinman.

De tovenaarsleerling, l'apprenti sorcier van Paul Dukas. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, geleid door David Zinman. Jonge dirigent die deze plaat maakte nog voordat hij werd aangesteld als chef-dirigent in Rotterdam. Deze week de gouden opname van de Amerikaan David Zinman. Hij wordt deze week 90. In Podium deze weken, deze zomerweken, hebben we een rubriek die heet Zomerliefdes. Elke dag lezen we iets uit een liefdesleven van een componist. Deze week het onstuimige liefdesleven van Alma Schindler, later Alma Mahler. Alma, ze was een Oostenrijks componist, in 1879 geboren in Wenen. Ze werd al snel een bekend figuur in de wervelende kunstwereld van de stad. Daar hoorde voor haar ook de liefde bij. Ze zou vriendschappen en relaties aangaan met tal van beroemde kunstenaars, architecten, schrijvers, componisten. Dat eindigde vaak tragisch of op zijn minst ingewikkeld. Want Alma Mahler was populair Alma Schindler. Dit zijn twee liederen van haar. Die Stille Stad en Lauwe Sommernacht. Sopraan Barbara Hannigan, pianist Rijnbert de Leeuw.

Die stille stad en lauwe zomernacht van Alma Mahler, sopraan Barbara Hannigan en pianist Rijnbert de Leeuw. Ja, vandaag slaan we Alma's dagboek open uit dezelfde tijd, eerste jaren van de vorige eeuw. Ze was net 20 en hopeloos verliefd op Alexander Zemlinsky, haar compositieleraar. Ze onderhouden een geheime relatie waar ze niemand over vertellen. Zaterdag 9 november, ik denk 1900 of 1901. Nu ik verliefd ben, ben ik nog nooit zo onproductief geweest, schrijft ze. Ik zit aan het klavier te wachten en te wachten en er komt maar niks. Ik kan me op niks anders richten. Ik zit alleen maar te zitten en ik droom weg. Ik zal nooit vergeten hoe hij me aanraakte. Wat een plezier ging er door me heen. Ja, je kunt helemaal gelukkig zijn. Er is zoiets als volmaakt geluk. Ik heb het gekend in de armen van mijn geliefde. Nog een snufje meer en ik was een god geworden. Morgen in Zomerliefde meer uit het liefdesleven van Alma Schindler.

0: uit het ballet Der Triumph der Zeit van Alexander Zemlinsky, het Staatsorkest Hamburg, geleid door Gert Albrecht. De liefde van Alma Schindler en Alexander Zemlinsky. Liefdesbrieven van haar deze week. Ja, je kunt doorgaan. Alma Schindler, Alma Mahler, Alma Werfel. Een rijk liefdesleven. Zometeen Opium met Annemieke Bosman. Annemieke, wie heb je te gast?
1: Ja, ik ga praten met Orlando Maaike Gouwenberg. Zij is directeur van de stichting Park Sonsbeek in Arnhem. Oh. En er is dit jaar weer een buiten openlucht tentoonstelling met beeldende kunst.
0: Bestaat al heel lang.
1: Ja, bestaat al heel lang. En het wordt vrij onregelmatig toch met grote tussenpozen. Maar de bedoeling is eens in de drie jaar dat er dan zo'n grote expo komt. Nou, dat is heerlijk natuurlijk. Het is een fantastisch park.
0: Ja.
1: Ik hoef geen tuin, ik heb al een park. Om te delen, tenminste, zo'n uitspraak van Loesje, van die affiches.
0: Ja.
1: Die komt ook uit Arnhem trouwens.
0: Nou, het is daar prachtig. Het rode landschap, het is
1: heerlijk.
0: Zo prachtig.
1: Ja, dus ja. En buiten en in de stad. En nou ja, ze moet zo meteen maar gaan vertellen welke kunstenaars en waarom dan eigenlijk.
0: Ja, we zijn benieuwd. Zometeen in Opium.

0: NPO Klassiek. Live vanuit het Concertgebouw in het Zomeravondconcert, Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Muziek vol troost en menselijkheid. Luister mee. Straks om 8 uur Ein Deutsches Requiem van Brahms. In het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke
5: vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mens-en-relatie.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mens-en-relatie.nl.
6: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, het leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Enexis legde de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens commentator Jan Roels hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
2: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
1: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wat wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ster. Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
4: Goedenavond, van harte welkom. In de zomervakantie van 1986 ging ik met mijn vriendin Simone op tienertour. Onbeperkt treinen voor een tientje per dag naar alle denkbare Sodom en Gomorra's van Nederland zonder ook maar iets van ouderlijk toezicht. Nou, zo'n kans laat je je op je 14e natuurlijk niet ontnemen. We kwamen die zomer ook in Park Sonsbeek in Arnhem terecht en stuitten tussen de hoge bomen zomaar op beeldende kunst. Wat we niet wisten was dat er eens in de 3 jaar in Park Sonsbeek een grote expo wordt ingericht. En dat maakte diepe indruk op ons. Zulke bravertjes waren we dan weer wel. Gisteren, 40 jaar na dato, was ik er opnieuw om de inmiddels 13e editie van deze kunsttentoonstelling te bezoeken, getiteld Memory as Living Action. Ik ga er zo meteen over praten met directeur Orlando Maaike Gouwenberg. Eerst een locomotiefmuziekje om in de stemming te komen. Ik treinde naar Arnhem als tiener en dat deed ik gisteren weer. Thank you.

0: En zo tjoekten we met een vaartje naar Park Sonsbeek in Arnhem op de melodie die Alexandre Desplat schreef voor de film The Grand Budapest Hotel. Park Sonsbeek in Arnhem, daar werd in 1949 voor het eerst in Europa een grote openluchttentoonstelling ingericht met beeldende kunst. Het doel daarvan was de inwoners van de hoofdstad van Gelderland schoonheid te bieden als tegenwicht voor de verwoestingen die hun stad tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de beruchte slag om Arnhem had moeten lijden. Daarna werd de draad eens in de zoveel jaar weer opgevat. De expo zou eens in de drie jaar worden georganiseerd, maar er zijn de nodige hiaten gevallen. En nu is de 13e editie begonnen. Curatoren zijn deze keer Amira Gad en Christina Lee. Directeur is Orlando Maaike Gouwenberg en zij is vanavond bij mij te gast. Welkom, Orlando Maaike.
1: Dankjewel.
0: De editie van 1986, die ik 40 jaar geleden als tiener dus bezocht, was een bijzondere, wist jij me gisteren te vertellen. De openluchttentoonstelling was toen al sinds 1971 niet meer georganiseerd. Waarom eigenlijk niet? En wat heeft Saskia Bos, dus de organisator van die van 1986, dan voor goeds gedaan voor Arnhem, vind jij?
1: Nou, zoals je al heel goed in je introductie uitlegde, was het in 1949 begonnen. En toen was het een triennale, dus elke drie jaar kwam het dan terug. En dat hadden ze eigenlijk altijd samengesteld met een werkcomité. Dus dat is een groepje mensen die kunstenaars uitnodigt uit heel Europa. En in 1971 werd Wim Beeren, die toen een hele opkomende curator, bekende curator was in de musea ook. Die werd eigenlijk naar voren geschoven om daar in 1971 de leiding te nemen, de artistieke leiding.
0: Moest er iets veranderen of zo?
1: Het was een beetje de tijd, denk ik, dat het steeds meer hedendaags werd. En dat het omging van meer modernistische kunst naar echt hedendaagse kunst. En er was toen sowieso heel veel veel verandering in Nederland in het veld. En hij heeft toen eigenlijk de tentoonstelling buiten de perken genomen.
0: Ja, zo, dus dat heette die ook zo, hè?
1: Sonsbeek buiten perken. En die zat eigenlijk in de hele provincie. Of in alle provincies van Nederland,
0: in
1: het hele
0: ook.
1: Land.
0: Ja.
1: Ja. En toen, dat gaf gewoon zoveel opschudding. Dat eigenlijk daarna waren mensen echt van, we weten even niet zo goed wat we hiermee aan moeten. Dat vonden ze allemaal te schokkend.
0: Te schokkend in welke zin dan? Dat hij gewoon helemaal de stad Arnhem te buiten was gegaan? Of vanwege
1: de
0: het soort kunst?
1: Journalisten waren de reacties waren best wel kritisch over wat voor kunst er werd getoond. En ook in de stad was het van, waarom gaan jullie nu het park uit? En toen heeft het eigenlijk 15 jaar geduurd voordat ze weer een groep bij elkaar hebben gekregen die lobby heeft opgezet en die de stad zover heeft gekregen om het nog een keer te doen. En toen was Saskia Bos, die toen de directeur was van Apple Art Center. Zij heeft toen die tentoonstelling gemaakt. En dat was juist weer heel erg gericht op het park. En heel erg gericht op sculptuur. En zij maakte eigenlijk een soort uitspraak van cultuur en natuur zijn toch echt anders. Dus zij had heel veel paviljoens gemaakt waarin ze die beelden liet zien.
0: Ja, ik vond dat dus echt fantastisch.
1: Ja.
0: Ik liep gisteren ook nog langs de plek waar ik het meest onder de indruk was. Dat is echt bovenop een heuvel waar ongelooflijk hoge bomen staan. En ik kan me echt herinneren dat die bomen zelf als een paviljoen voelden.
1: Ja.
0: Dat was voor mij als bleuwe tiener was dat een enorme ervaring. En wat wilde zij eigenlijk door dat te laten zien? Wat wilde Saskia Bos precies?
1: Saskia Bos die deed eigenlijk ook een beetje de sign of the times. Dus elke keer als er een curator aan het woord is als artistiek leider, kijkt hij eigenlijk naar wat er dan speelt, wat is er op dat moment belangrijk, wat is de toekomst van hedendaagse kunst. En zij voelde toen, dat was ook een tijd waarin de markt heel erg opkwam, dat de galeries belangrijk waren. En ik denk dat dat ook heel erg meespeelde, gewoon haar visie op hedendaagse kunst.
0: De juppies kwamen? Bedoel je dat? Ik bedoel gewoon geld?
1: Meer in de hedendaagse kunst was er toen een focus op hoe je toen die kunst presenteerde. Dus het was iets meer white cube gericht. En ik denk dat het een beetje, het was ook om de aandacht weer te richten op het park en daar echt de kunst te laten zien. Wat we nu eigenlijk ook doen, we maken nu een hele compacte tentoonstelling die je echt in één dag kan zien. En mijn opdracht toen ik de curator uitnodigde, daar zat ook wel in die uitnodiging, zat ook wel van, we willen iets laten zien wat op één dag te zien is, wat aandacht heeft voor schoonheid, waarbij je wordt aangetrokken door misschien wel sculpturen. Het mag iets sculpturaler zijn. Dus dat is ook een soort van terugfocus op het park. Hoe ga je daarmee om? Hoe presenteer je kunst? Wat is kunst in publieke ruimte? Wat is het publieke? En ik denk dat in dat opzicht wel grappig dat het nu 40 jaar later is en dat jij die in 86 hebt gezien. Omdat er zit ergens wel een soort van vergelijkbare focus weer op.
0: Op het park.
1: Op het park en op autonome kunst ook.
0: Als je nou de thermometer in het kontje van de beeldende kunst van dit moment steekt, wat valt er dan om die thermometer af te lezen? Ik bedoel, wat zijn echt grote trends wat jou betreft? Waar gaat kunst anno nu over?
1: Dat is een hele grote vraag.
0: Heel groot. Maar goed, jij hebt er een uitsnede uitgenomen, neem ik aan.
1: Ik heb het niet gecureerd. Ik heb de curatoren uitgenodigd. Mm-hmm. En zij hebben eigenlijk deze kunstenaars bij elkaar gebracht. En dat hebben ze rond een bepaald thema gedaan. Dus daar, op basis daarvan hebben ze kunstenaars gekozen. En ik denk dat de diversiteit die je binnen de kunstenaars ziet, zo divers is de beeldende kunst op dit moment ook. Ik zie niet. Ik kan niet de kunstwereld op dit moment pinpointen eigenlijk. Vind ik het te breed.
0: Sommige van de kunstwerken die ik heb gezien waren best politiek. Ik voer in Opium natuurlijk veel gesprekken met kunstenaars. En dat is wel één zo'n thema wat dan altijd komt bovendrijven. Nou ja, je noemt diversiteit. Dat is er één. Inclusiviteit is een andere. De klimaatramp is er één.
1: Ja.
0: En natuurlijk de grote geopolitieke ontwikkelingen. Daar stuit je onherroepelijk op. En dat is dus ook bij een van de kunstwerken, in ieder geval bij jou, de kleden die Humana Manna heeft gemaakt, waar ze uitspraken van Palestijnse politiek gevangenen in heeft verwerkt. Maar is kunst politiek, wat jou betreft?
1: Ik denk dat hedendaagse kunst altijd politiek is. Omdat er altijd een vraag wordt gesteld, waar gaan we heen? Of er wordt een vormvraag gesteld. Of de thematiek is politiek. Maar ik denk, als je gewoon gaat kijken naar kunst die echt iets verandert, is dat eigenlijk vaak toch wel politiek.
0: En mag kunst wat jou betreft ook alleen naar zichzelf verwijzen? Hou je daarvan?
1: Hangt er van de kunst af, ja. Soms wel.
0: Want wat eigenlijk het idee was ooit van Park Sonsbeek was, de Arnhemmers hebben echt gruwelijke tijd achter de rug en we willen schoonheid bieden.
1: Ja. Het is echt gestart doordat er iemand die bij de gemeente werkte, die zag in Londen zo'n buitententoonstelling in een park. En die is toen teruggekomen naar Arnhem en heeft tegen de burgemeester gezegd van dit is gewoon de oplossing voor.
0: Dus voor Arnhem was helemaal niet de eerste van
1: het Europa. Het is de oudste terugkerende buitententoonstelling.
0: Okay.
1: Dat is een hele belangrijk verschil. Dus het is ouder dan Documenta en ouder dan Münster.
0: Okay, ja.
1: Maar er zijn natuurlijk al heel lang tentoonstellingen in parken.
0: Ja, leek mij ook al.
1: Maar dit is echt wel de oudst terugkerende.
0: Ja, precies. Ja. En in die andere parken staan die beelden gewoon altijd op dezelfde plek natuurlijk.
1: Maar het was wel het doel om mensen echt een hart onder de riem te steken. Maar ook om mensen weer terug te halen eigenlijk naar de stad. Want voor de oorlog was dat ook een stad van een parkenstad.
0: Weet jij waar die kunstwerken toen eigenlijk over gingen dan? Ik bedoel, was dat dan kunst die gewoon puur fijn was om naar te kijken en misschien wel alleen maar naar zichzelf verwees? Of was het ook politieke kunst?
1: Sommige waren wel politiek. Maar de werken van toen waren veel figuratiever. Maar het waren wel al kunstenaars die dan op dat moment heel bekend waren en beroemd en belangrijk. Zoals Rodin of andere kunstenaars.
0: Als het dan gaat om troost of heling bieden, hoe letterlijk mag dat dan gebeuren, vind jij?
1: Ik denk dat dat ook weer per kunstenaar en per kunstwerk verschillend is. Dus ik denk dat het heel letterlijk kan zijn door een situatie te creëren waar je misschien bij elkaar komt en kunt elkaar een hart onder de riem kunt steken door poëzie of door elkaar aan te kunnen raken of door een bepaalde situatie te creëren. Maar het kan ook veel subtieler. En ik denk dat in de werken die wij in de tentoonstelling laten zien, dan heb je bijvoorbeeld het werk van Fayna de Jong. Zij is architect en kunstenaar. Dat is juist een plek, dat is ook echt een paviljoen. Dat is een plek waar iedereen bij elkaar kan komen en eigenlijk verhalen kan vertellen voor de toekomst. En dat is denk ik ook een plek die je kunt gebruiken om zorg te dragen voor elkaar.
0: En ook een plek die uitdrukkelijk bedoeld is voor iedereen. Ook als je elkaar misschien een beetje in de weg zit.
1: Precies.
0: Sketende jongeren naast mensen die, weet ik veel, rustig naar het getierenlier van de vogeltjes willen luisteren. Ja. Wijs van spreken. Je had voor Ahmed Markhoush, daar ben je een fan van, de burgemeester van Arnhem. Die boft, want Annemie van Kerkhoven die heeft een heel bloementapijt voor het gemeentehuis, voor het stadhuis, uitgerold. Een helende spiraal met de titel Mystiek Hexagram. Dat moet je toch even uitleggen.
1: Het is gebaseerd. Het is een helende spiraal, want ze heeft eigenlijk gekeken naar wat een spiraal kan betekenen. Maar het is ook een soort van een reflectie van de melkweg. Dus het heeft ook, alles in de tentoonstelling gaat over herinnering als levende daad. Dus het gaat echt over het activeren van herinneringen. En wie bepaalt er wat we herinnerd hebben. Hoe herinneren we dingen. Hoe kunnen we ook weer toekomstige herinneringen maken. Dus zij heeft ook gekeken naar bestaande elementen in de stad. En ze kwam uiteindelijk eigenlijk uit op die spiraalvorm. Die zij als helend ziet. En die ook verwijst naar de Melkweg. En dat is ook weer heel mooi dat je dan eigenlijk naar wat je, als je naar boven kijkt, en dat dat terugkomt in die planten. En die planten zijn eigenlijk, die maken herinnering in zichzelf, omdat die levend zijn. En die zijn dus ook weer, als je daar vaker bij komt, planten zijn heel, natuur is heel erg helend van zichzelf. En ze geven ze ook weg aan het einde. Dus op 11 oktober mag iedereen ook zo'n plant weer meenemen.
0: En wat heeft dat mystieke hexagram daar dan mee te maken?
1: En het mystieke hexagram, dat zit meer in de... het mystieke hexagram, dat zit in de opbouw van hoe die hele vorm in elkaar zit op dat plein. Dus er stonden daar al zes grote bloempotten. Die staan daar altijd. En er staat ook één werk in wat eerder in Sonsbeek heeft gezeten. En ze heeft eigenlijk die zes punten genomen om vanuit daar die spiraal op te bouwen. En daar komt volgens mij de titel vandaan. En met alle lagen van die zij erin heeft gedaan, zijn ze op mystiek hexagram gekomen.
0: Ja, nou, er valt een hele hoop te bekijken. En we hebben er ongeveer twee van kunnen bespreken. Maar die hele expo strekt zich dus uit over het park en ook voor een deel over de binnenstad. Er zit een mooie plattegrond bij en ook een boekje waarin je de nodige informatie kunt teruglezen. Orlando Maaike Gouwenberg, ik wil je danken voor je komst naar Opium vanavond. Memory as Living Action, daar kun je nog heen tot 11 oktober dit najaar in Park Sonsbeek in Arnhem dus. En wat ik zei, een deel van de kunstwerken staat ook opgesteld in de binnenstad. Meer informatie hierover vind je op onze website npoklassiek.nl/opium. Ja, en aan componist Felix Mendelssohn Bartholdy wordt op zijn eigen manier in de buitenruimte aandacht besteed. Mocht je ooit een keer in Leipzig zijn, dan kun je de Mendelssohn wandelroute volgen langs plekken die in zijn woonplaats van belang voor hem zijn geweest. En als ik het me goed herinner, is dat pad uitgezet met muzieknoten in het plaveisel. Nou, hoe toepasselijk. Nu muziek van hem. We horen het Gewandhauser Orkester Leipzig met zijn ouverture voor orkest opus 27.

En dat was het nodige vuurwerk van Felix Mendelssohn Bartholdy. Je hoorde het Gewandhaus Orchester Leipzig met zijn ouverture voor orkest Opus 27. Ja, en er komt nog een nagekomen bericht van Park Sonsbeek. Want de titel van deze editie met de beeldenexpo in de open lucht is Ik hoef geen tuin, ik deel al een park. Die uitspraak is van Loesje, van de affiches met de grappige uitspraken. Die komt ook oorspronkelijk uit Arnhem, waar deze expo te bekijken valt. En die tuin die deel je met 18 kunstenaars en hij is gratis toegankelijk. Mocht je nog op zoek zijn naar een leuk uitje deze zomer. We houden het vrolijk qua muziek met William Krol.

0: De seizoenen.
1: Dit jaar haakt Opium aan bij het multidisciplinaire kunstproject De Seizoenen. Een samenwerking tussen pianiste Marie-François en literair productiehuis Vonk en Zonen. Marie-François speelt een hedendaagse interpretatie van alle 12 maanden uit De Seizoenen van Piotr Ilyich Tchaikovsky. Hij componeerde deze jaarcyclus 150 jaar geleden. En elke maand wordt nu een opname van François gecombineerd met een gloednieuw gedicht. En dat was ook wat Tchaikovsky deed in 1876. Vandaag hoor je een gedicht van Max Temmerman, voorgedragen door acteur Koen de Bouw. En Marie-François speelt Julie, van Tchaikovsky dus.
2: Julie. Bretagne. Rondslingerende stokrozen en korstmos van een slordige 3000 jaar. Nooit eerder gezien. Bloemen die de boog van de zon volgen. De zee, een reeks inamen van telkens een ander nieuwer blauw. De toekomst? Optelsom van varianten onder een hemelhoog boordevol leven van lichterblauw. U leest de woorden die ik heb gedroomd. Ik snij hortensias af om mee naar huis te nemen. Gedroogde herinneringen van donkerblauw, paars en rood. Niet gestolen. Meegenomen.

Marie-François speelde Julie, Jean du Faucheur van Tchaïkovski. En daarvoor hoorde je het gedicht dat Max Temmerman bij deze maand geschreven heeft. Nou, begin augustus een nieuwe aflevering van deze serie. Tot de rest van het jaar natuurlijk, tot en met de maand december. Alles is terug te luisteren en te vinden op onze site npoklassiek.nl/opium. En blijf luisteren, want zometeen aan het einde van ons programma hebben we nog een aardige verrassing voor je. Geen bijna vergeten deze week, maar fragmenten uit een bijzonder luisterboek.

Dat was het windensemble met het Rondino voor blaasoctet van Ludwig van Beethoven. En ja, het is nog wel licht buiten, maar we gaan toch eens even fijn luisteren naar Calme de Nuit van Camille Saint-Saëns, uitgevoerd door het Monteverdi Choir onder leiding van John Elliott Gardner.

En dat was dus Calme de Nuit van Camille Saint-Saëns. Ja, we hebben een leuk itempje deze week waar we open je mee afsluiten. Namelijk met fragmenten uit het luisterboek Stiekem Hooglied. Gemaakt door accordeonduo Toeak op een tekst van Peer Wittenbols. Stiekem Hooglied was eerder te zien als voorstelling en gaat over twee verloren zielen die elkaar tijdens een slapeloze nacht op zee ontmoeten. En vanavond hoor je het begin van het verhaal.

Een man en een vrouw zitten stom toevallig tegenover elkaar op het verder verlaten dek van de veerboot van Nederland naar Kristiansand, Noorwegen. Tijdens deze nachtelijke overtocht observeren ze de ander vanuit hun ooghoeken. We horen wat beide, aanvankelijk uit verveling, fantaseren over die onbekende. Steeds wanneer hun blikken elkaar kruisen, kijken ze snel weg. Ze schamen zich een beetje voor hun groeiende fascinatie. En ze spreken zichzelf streng toe. Ophouden met die onzin!

Gaandeweg verzinnen ze steeds meer details over die ander. Hun fantasie schiet hierbij alle kanten uit. De vrouw heeft in haar gedachten heel andere dialogen met de man dan hij in zijn hoofd heeft met haar.

0: Slapeloze nacht, zo in de ban van die mooie onbekende, dat er een bijna ondraaglijk verlangen in hen oplaait naar die man, die vrouw, die, wie weet, de oplossing zou kunnen betekenen voor hun kleine ongelukkige leventjes. En dan is daar haar eerste zin.
1: God bewaar me, ze gaat praten.
2: En zo begint het verhaal Stiekem Hooglied. Je hoorde acteurs Ariane Schluter en Ali Ben Horsting. En morgen natuurlijk een nieuw fragment uit dit luisterboek dat ook te vinden is op Spotify. En meer informatie vind je op tuak.nl.

Dat was het Doric String Quartet met strijkkwartet, het vierde deel van strijkkwartet opus 33, nummer 1 van Joseph Haydn. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van Opium. Morgen heb ik natuurlijk weer een nieuwe gast in de uitzending. Ik ga praten met dichter Maarten van der Graaf over zijn bundel Huishoudboekje van de Verborgen Dingen. Eind april kreeg hij daarvoor in Opium de publieksprijs, toen de grote poëzieprijs werd uitgereikt. Nou, Samuel Vriese ging er vandoor met die grote poëzieprijs voor zijn radicale bundel De Harmonie der Scheuren. Maar Maarten van der Graaf, ja, dat was dus echt de publiekslieveling. En die heeft een heerlijke stem ook. Nou, ik ga hem zo proberen te paaien dat hij daar morgen met die heerlijke stem iets uit zijn werk wil voordragen voor ons. Dus ik hoop dat je zin hebt om weer naar ons te luisteren. We stevenen af op het zomeravondconcert. Vanavond komt dat rechtstreeks vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Saskia Voorbach is je gastvrouw. Ze gaat je ongetwijfeld vertellen zometeen wat je allemaal vanavond kunt verwachten. Ik zou zeggen, geniet ervan. En wat mij betreft ook graag weer. Tot morgen. Doei.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Saskia Voorbach.
1: Een heel goedenavond en hartelijk welkom bij het zomeravondconcert live vanuit de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Hier zit het Radio Philharmonisch Orkest al klaar en ook het Groot Omroepkoor. En straks dalen de trap af sopraan Sofia Fomina en bariton Raoul Stefani, vergezeld door dirigent Risto Joost. En zij gaan samen ten gehore brengen Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Een troostrijk, menselijk requiem, niet geschreven voor de stervende, maar voor de nabestaanden, om de dood te verzachten en daarmee het verdriet eromheen. En in tegenstelling tot andere beroemde requiems, zoals dat van Verdi en Mozart, heeft dit requiem geen dies irae, geen dag des oordeels, geen dreiging, geen boetedoening, maar uitsluitend troost en berusting. En die troost zocht Brahms waarschijnlijk ook zelf bij het schrijven van dit werk. Eerst overleed zijn goede vriend Robert Schumann en een paar jaar later overleed zijn moeder. En vooral deze gebeurtenis deed hem heel veel verdriet. En hierna raakte hij geïnspireerd tot het schrijven van dit troostende werk. We zenden vanavond dit concert niet alleen op NPO Klassiek uit, maar we zijn ook te horen in Roemenië. Met trompetgeschal horen we hier dat Roemenië met ons mee luistert naar het beroemde Ein Deutsches Requiem. A warm welcome to all listeners from Romania who are joining us tonight in this concert Ein Deutsches Requiem bij Johannes Brahms. En het wordt hier al helemaal stil in de zaal. Het koor zit klaar, het orkest is klaar. En zometeen komen naar beneden Raoul Stefani en Sofia Fomina, de solisten van vanavond. En ook Risto Joost. En dan gaan we naar dit prachtige werk luisteren. Ein Deutsches Requiem, geschreven in het Duits. Brahms maakte bewust geen gebruik van de teksten van de Latijnse dodenmis, maar teksten van het Oude en Nieuwe Testament in de Duitse vertaling van Maarten Luther. En hierdoor gaat Brahms dus ook heel anders met het idee van een requiem om. Dus niet de overledenen hebben hulp nodig, maar juist de nabestaanden die hebben troost nodig. En de tekst moest begrijpelijk zijn, toegankelijk en menselijk. Dus Brahms die gebruikte de Duitse vertaling van Martin Luther. En ook voegde hij teksten toe uit andere religieuze naslagwerken die ook geschreven waren om nabestaanden te helpen hun lijden te verlichten. Nou, en het is allemaal opgebouwd uit het prachtige middendeel, het vierde deel. Vriendenloterij horen we op de achtergrond. Het vierde deel, wie lieblich sind deine woningen, dat is ja, pure schoonheid en vrede. En daaromheen liggen symmetrische schillen van het in totaal zevendelige deel. We hebben de laag om het middeldeel, dus 3 en 5. Dat is persoonlijke, menselijke reactie op het verdriet. Hier zingen de solisten. De laag daaromheen, deel 2 en 6, is juist krachtig en heroïsch. Deze lagen verbeelden de overgang van de dood en de vergankelijkheid naar de overwinning en de eeuwigheid. En de buitenste lagen, deel 1 en deel 7, beginnen allebei met zelig. Het opent met zalig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. En het laatste deel eindigt ook weer met dat zelig. En daar worden juist zalig geprezen de mensen die overlijden, want zij hebben rust gevonden. Na een leven van hard werken mogen ze berusting vinden in het sterven. En deze gedachte geeft dan ook weer troost aan de nabestaanden. Nadja Wijzenbeek van het Radio Philharmonisch Orkest staat op om te stemmen samen met het orkest. De zaal zit bomvol op deze avond. Ontzettend beroemd werk waar ik zelf ook nooit genoeg van krijg. En het wordt muisstil. En ik verwacht dat de deuren gaan open zwaaien. Ja, er wordt al voorzichtig de eerste klapjes klinken al. En het Groot Omroepkoor staat op. Daar dalen Sofia Fomina van Russische afkomst en onze eigen Nederlandse Raoul Stefani de trap op af. Gevolgd door Risto Joost. Groot applaus hier in de chockvolle grote zaal van het concertgebouw. Handen met Nadja Wijzenbeek. We gaan horen Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms.

0: En dit was Ein Deutsches Requiem, opus 45 van Johannes Brahms. Uitgevoerd door het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van de Estse Risto Joost. En meteen gebaarde Risto Joost om de solisten te laten staan. Raoul Stefani, bariton. Hij zong het prachtige derde deel Herr Lehre doch mich. En ook sopraan Sofia Fomina, ihr habt nun Traurigkeit, zong zij. Prachtig. Geantwoord door het Groot Omroepkoor. Een staande ovatie hier in de grote zaal van het concertgebouw. Voor dit prachtige 70 minuten durende monumentale requiem van Brahms. Bravo, geroep. Een troostrijk requiem geschreven voor de nabestaanden in plaats van voor de stervenden. Dat maakt het zo verschillend van andere beroemde requiems. En dan gaan ze de trap op, de zangsolisten. De Russische Sofia Fomina. En ook Raoul Stefani. En ze komen alweer terug naar beneden, want er wordt hier gejoeld en gegild. Ja, daar komen ze weer. Sofia Fomina heeft een prachtige internationale carrière. Ze zingt onder andere bij de Wiener Staatsoper en Opera de Paris. En Raoul Stefani kennen we allemaal. Hij won de Nederlandse Muziekprijs in 2023. En wordt eigenlijk het grootste zangtalent van Nederland genoemd op dit moment. En ze hebben zich weer een weg naar voren gebaand. Door het Radio Philharmonisch Orkest. Dat ook met strijkstokken voor hen klapt. En terecht zwelt het applaus hier aan voor het prachtige Groot Omroepkoor. Dat dan weer zo berustend en liefdevol en dan weer zo strijdlustig die Duitse teksten van Martin Luther zong. Zorgvuldig uitgekozen door Brahms. Die een Duits menselijk requiem wilde schrijven met begrijpelijke teksten. Waarin iedereen troost zou kunnen vinden. En die troost vond hij zelf ook. Na het overlijden van zijn goede vriend Robert Schumann. En na het overlijden van zijn geliefde moeder. Die twee gebeurtenissen spoorden hem aan tot het schrijven van dit troostrijke requiem. En Risto Joost die klapt blij naar het orkest. En laat verschillende secties eventjes in het zonnetje staan. Het orgel, de pauken, koperblazers. En daar staan ze allemaal. Risto Joost, die kennen we ook van het Nederlands Kamerkoor dat hij dirigeerde tussen 2011 en 2015. Vaak geziene dirigent hier ook in het concertgebouw. Er wordt nog altijd volop geklapt hier in de uitverkochte zaal. En we zijn niet de enige die hebben geluisterd vanavond. Oh, nog eenmaal gebaard Risto Joost naar alles en iedereen. De solisten, het orkest, het koor. Ja, dat kan nog even rekenen op een luide bravo van een fan uit de zaal. En nu druppelt langzaam maar zeker het publiek de zaal uit. En wat ik zeggen wou, wij niet alleen hebben vanavond geluisterd naar dit prachtige Deutsches Requiem, maar ook in Roemenië luisterden ze mee. Dus to all listeners in Romania, thank you for listening to this masterpiece by Brahms. I hope you enjoyed it and I wish you a wonderful evening.
1: Het zomeravondconcert met Saskia Voorbach op NPO Klassiek.
0: Ja, goedenavond. We zitten nog altijd in het zomeravondconcert. En hier voor mij gaat langzaam het publiek de zaal uit na het prachtige Deutsches Requiem van Brahms. En wij gaan nog eventjes door met mooie muziek. We zenden nu een concert uit dat werd gegeven op 3 juli jongstleden in de beroemde Wigmore Hall in Londen. In het kader van hun 125-jarig jubileumfestival. En er speelde daar een ensemble dat deze prachtige ruimte door en door kent. Het Belce Quartet. Zij treden daar al meer dan 25 jaar op. Ze zijn kind aan huis. En ze waren in de jaren 2000 ook enkele jaren quartet in residence van die zaal. Zij speelden op deze avond samen met altvioliste Tabea Zimmerman. Zij is ook een bekende in die zaal en ze voegt zich bij dit concert bij hen. Zometeen nog een stukje Brahms, maar we beginnen met Mozart, strijkkwintet in G klein. Dat is de tegenhanger van het kwintet in C groot dat hij kort daarvoor had geschreven. En hij had duidelijk de bedoeling dat deze twee kwintetten een paar zouden vormen. Mozart componeerde het in 1787. Dat was voor hem niet een bepaald makkelijk jaar. Zijn vader was ziek en hij maakte ook in zijn werk een periode van stilstand door. En die frustratie hierover die voel je in dit werk, in dit strijkkwintet in G klein. Het is af en toe zeer duister en melancholisch. Het wordt hier dus uitgevoerd door het Belce Quartet. Corina Belce, zij is de oprichtster van het kwartet. Soyon Kang op viool. Christophe Gorzelski op altviool, Antoine Lederlin op cello en zij worden dus aangevuld door gast altvioliste Tabea Zimmerman.

Dit was het Beltje Kwartet plus altvioliste Tabea Zimmerman. Zij speelde op 3 juli jongstleden ter ere van het 125-jarig bestaan van de Wigmore Hall in Londen. Onder andere dit strijkquintet in G klein van Mozart. De tegenhanger van het quintet in C dat hij kort daarvoor schreef. We zitten nog altijd in het zomeravondconcert en we eindigen met Brahms. En hiermee is de cirkel dan rond nadat we zojuist uitgebreid genoten van zijn Deutsches Requiem. Strijkquintet nummer 1 in F majeur opus 88 gaan we horen, gecomponeerd in 1882 tijdens een verblijf in een Oostenrijks kuuroord. Brahms was zelf enorm trots op dit werk en beschouwde het als een van zijn beste composities. Nogmaals het Beltje Kwartet plus altvioliste Tabea Zimmerman.

Dit was Strijkquintet nummer 1 in F majeur, opus 88 van Johannes Brahms, gespeeld door het Belchair Quartet, met als extra altvioliste Tabea Zimmerman. En hiermee is een einde gekomen aan dit zomeravondconcert, live vanuit het Concertgebouw. Heel fijn dat u luisterde. Blijf vooral nog even hangen voor Passaggio Late Night, zometeen met Pieter van Nes. Ik wens u nog een prachtige avond en heel graag tot de volgende keer.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goeie avond. Ja, vandaag was ik weer een dagje in het oosten van het land. Mijn zoontje onder de hoede bij mijn ouders die daar wonen. Ikzelf even de handen en het hoofd vrij. Ja, en dan is Twente geen straf hoor. Vroeger, toen ik daar opgroeide, zag ik het nog wel eens zo. Ook al heb ik het altijd wel mooi gevonden, maar het gras was ergens anders toch altijd groener. Zo voelde het toen. En ik weet niet of ik in die zin van gedachten ben veranderd. Maar ik merk toch wel dat ik dat terugkijken steeds nadrukkelijker doe. En misschien ook wel met steeds meer liefde. En het zit nog steeds in me. Nou, moet ik even uitleggen. Ik ben er geboren en getogen, maar toch heb ik me nooit een tukker in hart en nieren gevoeld. Mijn ouders kwamen daar niet vandaan en het was toevallig de grond waar ze neergestreken waren. Het dialect werd er daarom ook niet gesproken. Maar om me toch geen complete buitenstaander te voelen, heb ik me als kind wel een flexibele tongval aan laten meten. Ja, dat ging gewoon vanzelf. En ik merk dat zodra ik de reggen weer oversteek, mijn tong bij het horen van de lokale spraak onwillekeurig diezelfde kant opvalt. Ik hoorde het mezelf vanmiddag opeens doen. Ik liep buiten, in een mooie natuurgebied, even wat audioapparatuur proberen. Ik kwam iemand tegen en toen gebeurde er dit.
2: Dag.
3: Goeiedag.
2: Sorry?
3: Ze gaan vogels maken.
2: Ja, even kijken of ik geluid op kan nemen.
3: Oh, bij de vogels.
2: Ja, precies.
3: Nee,
2: ja hoor.
1: Ja, zo praat ik dus normaal gesproken helemaal niet. Nemen. Ja, vroeger heb ik nooit gedacht dat ik er thuis hoorde. Juist misschien omdat ik voelde dat ik dit soort aanpassingen nodig had. Dat ik als nomade een chameleon moest zijn. Maar nu merk ik dat ik me door die flexibiliteit eigenlijk overal wel thuis kan voelen. En dat is dan toch de kracht die me dat gegeven heeft. En misschien voel ik me daarom in Twente soms toch net een beetje meer thuis dan ergens anders. Maar hier voel ik me ook thuis. Welkom bij Passaggio Late Night.

Een deel uit een van de concerti armonici van Unico Wilhelm van Wassenaar, Deldense componist. Ja, nauw verbonden aan het kasteel Twickel. Iemand die in zijn aristocratische milieu niet zo te koop liep met zijn kwaliteiten als componist. Ja, dat hoorde daar helemaal niet. En dus zijn veel van zijn composities onder andere componistennamen bekend geworden of zelfs volledig anoniem gebleven. Deze Twentse mystery composer, hier uitgevoerd door La Sfera Armoniosa onder leiding van Mike Ventros. Nog een Twentse componist dan maar, de Enschedeze Kees van Baren. Misschien vooral bekend als later als docent ook van andere Nederlandse componisten. Reimert de Leeuw, Misha Mengelberg, Louis Andriessen. Maar hier hoor je muziek van hem. Een deel uit zijn concertino voor piano en orkest. Stuk uit 1934. David Kuiken, piano, Radio Kamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard. Je hoort het tweede deel.

0: De Vrijplaat.
1: Onlangs vond ik een geinig singeltje. Zo'n klein 45 toeren plaatje. Met daarop muziek originale du film Les Tricheurs. De soundtrack uit de Franse film Les Tricheurs. Film uit 1958. Ik ken die film niet. Ik ga hem maar eens opzoeken. Het schijnt toch een enorm succes te zijn geweest destijds. Film over een groep jonge Parijzenaars die uit verveling doet alsof niks ze raakt. Het is een soort pose. Maar het is uiteindelijk de liefde die daar een stokje voor steekt voor dat spelletje. En misschien was een deel van het succes, lag dat ook wel aan de line-up van de muzici. Want dat was wat mijn aandacht trok toen ik dit plaatje zag staan. Trompet Roy Eldridge, begeleid door Oscar Peterson, piano. Dizzy Gillespie speelt daar ook nog mee op andere nummers. Oscar Peterson dus, Ray Brown, bas, Herb Ellis, gitaar, Gus Johnson, drums. Nou, ik zou zeggen, laten we maar eens luisteren hoe die soundtrack dan klonk. Soundtrack uit Les Tricheurs.

0: Wat een heerlijk frisse muziek. Deze muziek van Charles Koechlin. Zijn tweede sonatine voor Obu d'Amore. En het instrumentale ensemble, het Viotta Ensemble, voerde hier deze muziek uit. En dat maakt het nou bijna 11 uur. En dan pakken wij de draad weer op van de serie Brieven van Mozart, waar we vorige week mee begonnen zijn. In een aantal weken volgen we chronologisch het hele leven van Mozart in zijn brieven. Want hij was niet alleen een geniaal componist, hij was ook een virtuoos brievenschrijver. Van zijn 13e tot zijn vroegtijdige dood op 35-jarige leeftijd schreef hij honderden brieven aan zijn moeder, zijn vader, zijn zus, zijn opdrachtgevers, zijn vrouw. En daarom hoor je de komende tijd hier in Passaggio Late Night de brieffragmenten waarin Mozart aan het woord komt. Gelezen door acteur en cabaretier Owen Schumacher. We waren gebleven, nou, ergens bij de 18-jarige Mozart, volgens mij afgelopen vrijdag. Tussen 1775 en 1777 verblijft Mozart vooral rond Salzburg. Het gaat hem betrekkelijk goed, hij heeft veel te doen, maar hij is het provinciale en parochiale milieu op den duur wel zat. En zijn verhouding met de aartsbisschop wordt er daarom niet beter op. Hij doet hierover zijn beklag in een brief aan zijn oudere vriend en leermeester Padre Martini. Maar wat hij vooral van hem wil horen is een oordeel over een muziekstuk dat hij heeft bijgevoegd.
1: Wolfgang's woorden. Het leven van Mozart in brieven.
2: Salzburg, 4 september 1776. Molto reverendo padre maestro. De eerbied, de hoogachting en het respect dat ik u illustere persoon toedraag, hebben mij ertoe gebracht u met deze brief lastig te vallen en een klein specimen van mijn muziek aan uw meesterlijk oordeel te onderwerpen. Ik componeerde vorig jaar in München een opera La Vinta Giardiniera. Een paar dagen voordat ik terugging, wilde de keurvorst nog een paar van mijn composities horen. Ik moest toen in allerijl dit motet schrijven om op tijd de partituur gekopieerd en de partijen geschreven te hebben, zodat het op zondag uitgevoerd kon worden. Carissimo e stimatissimo signore padre maestro. Ik vraag u vurig om mij zonder reserve te laten weten wat u ervan vindt. Oh, hoe vaak heb ik ernaar verlangd bij u te zijn. Om met u van gedachten te wisselen. Want ik leef in een land waar muziek niet wordt gewaardeerd. Wolfgang Amadeo Mozart.

Het Misericordias Domini, KV 222 van Wolfgang Amadeus Mozart. Uitgevoerd door het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En alle brieven die zijn er ook als podcast, Wolfgang's Woorden. En die kun je vinden in de NPO Luister-app of op npoklassiek.nl.

0: Het Metropoolorkest hoorde je hier onder leiding van Jan Stule in Painted Desert. Het tweede deel uit de Grand Canyon Suite. Gemaakt door Ferdy Groffet. Componist die misschien toch wel meeste naam en faam verwierf als orkestrator van Rhapsody in Blue bijvoorbeeld, van Gershwin. Maar ook zijn eigen muziek is zeer aangenaam om naar te luisteren. Maakt het inmiddels 11:15.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: Onze Hollandse Nieuwers die hebben even zomerreces. Ja, voor de echte Hollandse Nieuwer kun je toch echt het beste naar de vissenwinkel deze tijd van het jaar. En het geeft ons ook een beetje rust in de zomermaanden. Maar ja, dat wil niet zeggen dat er helemaal geen nieuwe albums verschijnen. Deze kwam ik bijvoorbeeld nog tegen. Cello Suites van Bach op altviool door Mark Saba. Ja, geweldig gedaan. Je hoort hem hier het tweede deel, de Allemande, uit de vijfde cello suite spelen.

De Allemande, het tweede deel uit de vijfde cellosuite van Johann Sebastian Bach. Hier gespeeld op altviool. Nieuw album gemaakt door de Amerikaanse altviolist Mark Saba. Die ook in Nederland gestudeerd heeft. En we mogen toch wel een beetje claimen als een soort Hollandse nieuwe. Dit is ook van Nederlandse bodem. Van Twentse bodem ook zelfs een beetje. Maria Milstein speelt hier samen met Fion. Onder leiding van Otto Tausk, het eerste deel uit het tweede vioolconcert van Sergei Prokofjev.

Afgelopen vrijdag hadden we nog het tweede deel uit dit vioolconcert. Nu het eerste deel. Het tweede vioolconcert van Sergei Prokofjev door Maria Milstein en Fion. Het Philharmonisch Orkest Oost-Nederland onder leiding van Otto Tausk. Ja, ik liep vandaag dus door Almelo en omgeving. En centraal in Almelo ligt de Gravenallee. Die prachtige lange laan vanaf Huizen Almelo. Nu doorsneden door de rechtere Limburg-singel is dat, geloof ik. Maar nog steeds een prachtige kaarsrechte laan. Zo het centrum van de stad uit de natuur in. Het is prachtig. En daar vond ik toevallig een gedicht over. In Geen dag zonder gedicht, 365 gedichten uit Overijssel. Kijk eens aan. Gravenallee, gedicht van Hanneke van Schoten. Een warme zomer, waarin alles rijp en vol en gonzend van bijen leek. Boven aan de weg. Je stond er stil, keek om en zag de lage tuinen binnen handbereik. Het licht hing stil en zilverachtig geel en leek zich tegen een membraan te vlijen, hield de bomen en de wilde bijen achter de heg bijeen tot één geheel. Hoe lang en nauwgezet je het beziet, dit ogenblik, de vorm waarin het komt, zo glanzend, lijfelijk en afgerond. Waarom het blijft, begrijp je niet.

Mooi project is dit toch? De Missa in Honorem Sancti Georgi, oftewel de Sint-Jorismis van Herman Finkers. Tweede deel daaruit. Holland Baroque en Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Royce speelt het hier. En wat je hier hoort, dat is het Dona Nobis Pacem. Blijf een beetje in de religieuze sferen. Muziek van Beteris Vasks door het Stift Festival Orkest en Consensus Vocalis onder leiding van Thomas Carroll.

Dona Nobis Pacem van Peteris Vasks, door het Stift Festival Orkest en Consensus Vocalis, onder leiding van Thomas Carroll. Ja, Stift Festival, het festival van Daniel Rowland in dat prachtige Stift, dat Stiftkerkje bij Weerselo in Twente. En dat brengt mij bij de laatste muziek alweer van deze avond. De nachtmuziek, om de nacht mee in te gaan. Muziek van Robert Zuidam is dat vanavond. Een deeltje uit Nox, gespeeld door mijn Oldenzaalse Hannes Minnaar, geweldige pianist. L'heure bleue speelt hij uit dat stuk. Daarmee wens ik je een goede nacht. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren, want er staat nog heel veel meer prachtige muziek voor je klaar. En voor iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week de negende van Antonín Dvořák. Wist je dat de schoonmaker van het Conservatorium van New York aan de basis staat van deze superbekende symfonie?
2: Harry T. Burney heeft vele avonden met Dvořák doorgebracht om hem spirituals voor te zingen.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van dinsdag 7 juli. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. En ze zullen door Canada dan ook worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.